Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
2: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
1: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.
1: Let's get it started.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
1: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt.
0: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. Meerdere wandelpaden in Den Haag blijken te zijn aangelegd met staalslakken. Gemeente zegt dat het vooral gaat om paden in de groengebieden zoals Klingendaal, de Uithof en het Westduinpark. Het is op dit moment niet nodig om de paden te vervangen, omdat de kans op gezondheidsklachten of milieueffecten heel klein is. Tijdens het wandelen komen mensen niet in contact met het materiaal en bovendien liggen de paden er al tientallen jaren, waardoor nauwelijks nog stof vrijkomt. In Den Haag krijgen ruim 100 kinderen thuisonderwijs, maar na de zomervakantie moeten ze naar school. En dat is slecht nieuws voor mensen die thuisonderwijs geven. Er was een debat over van de Haagse gemeenteraad en een van de insprekers was mevrouw Harting. En die schrok van de gemeentelijke brief op de deurmat.
1: Dit is absoluut niet in het belang van mijn kinderen. Ik zou willen dat er een school was die past bij onze levensovertuiging. Helaas is deze er niet. Ons hele leven is ingericht zodat we goed onderwijs geven aan onze kinderen. Waarom zou de wethouder zonder te weten wat we doen willen dat dit per direct stopt?
0: De rechter heeft bepaald dat een vrijstelling alleen nog mogelijk is in uitzonderlijke gevallen. Een andere levensovertuiging hoort daar niet bij. Aan een steekpartij op de Troelstra-kade ging vermoedelijk een ruzie in een tram vooraf. Ter hoogte van de Anna Bijnslaan vluchtte een van de ruziemakers de tram uit, waarna bij een portiek op de Troelstra-kade de steekpartij volgde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Politie heeft één verdachte opgepakt. Meerdere mensen werden ondervraagd door agenten en de politie is nog op zoek naar anderen die betrokken waren bij de ruzie in de tram en op de straat. Dan nog het weer, bewolkt en later wat regen. Bij een matige tot een vrij krachtige westenwind is het zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een bui, de minima rond 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en kans op een enkele bui, maxima dan omstreeks 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt vanaf vandaag een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Weggebruikers die geen ontheffing hadden, kregen eerst een waarschuwing toegestuurd. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. Al sinds de installatie van de pollers hebben omwonenden, ondernemers en lokale Haagse politieke partijen geklaagd over de beweegbare paaltjes. Sinds de plaatsing van de camera's in februari stuurde de gemeente meer dan 18.000 waarschuwingsbrieven. Een agent is dit weekend gewond geraakt toen hij een 26-jarige man wilde oppakken in Wateringen. Verdachten verzetten zich tegen aanhouding vanwege gevaarlijk rijgedrag. Een rijbewijs bleek hij niet te hebben. Ook omstanders gingen zich ermee bemoeien en de agenten gebruikten uiteindelijk de wapenstok om die op afstand te houden. Het weer nog, bewolking en af en toe zon, maximaal rond 19 graden. Vanaf morgen zonniger en droger. En later in de week loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is weer maandagochtend. Dat betekent dat weer een nieuwe week is aangebroken. En het WK voetbal is natuurlijk officieel gestart. En gisteren waren het echt twee bijzondere wedstrijden. Allereerst kon je natuurlijk kijken naar Curaçao tegen Duitsland. En ja, allereerst, ik ben gewoon onwijs trots op Curaçao. Ze doen als kleinste land mee. En als je kijkt naar het aantal inwoners, dat zit ongeveer op de 155.000. Ja, dat ten opzichte van landen die meedoen, die echt gewoon miljoenen inwoners hebben, is het wel heel erg spectaculair dat ze meedoen. En ja, daar kan ik alleen maar trots op zijn. Ja, gisteren hebben ze dan verloren van Duitsland. Het werd uiteindelijk 7-1 voor Duitsland. Maar heel eerlijk, ik ben gewoon trots als ze alsnog gescoord hebben. Want dit is toch wel even gewoon geschiedenis. Voor de eerste keer op een WK. Het eerste doelpunt op een WK is gewoon geschoten. Dus daar mogen we echt zeker trots in zijn. En gisteravondje daarna natuurlijk ook nog de wedstrijd van Nederland tegen Japan. Nou, het was super spannend. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik zelf niet heb gekeken. Want ja, ik denk, sorry jongens. Maar mijn wekker gaat gewoon weer lekker in de ochtend. Ik ga lekker slapen. Maar ik weet natuurlijk wel de uitslag. Het is 2-2 geworden. Nou, en het was natuurlijk best wel ook wel een nek-aan-nek race. Van tevoren heb ik verschillende geluiden in mijn omgeving gehoord. Ik heb mensen horen zeggen, die zeiden van, oeh ja, dat wordt echt spannend. Ik heb mensen horen zeggen, die zeiden, Nederland gaat winnen. Maar ik heb ook mensen horen zeggen, maar Japan is wel een hele sterke tegenstander. En uiteindelijk hebben ze gewoon gelijkspel gepresteerd. En wat mij trouwens opviel, want ik heb nog eventjes een klein stuk van het begin gekeken gisteren, voordat ik naar bed toe ging, van Nederland-Japan, is hoeveel oranje fans op dit moment in Amerika zijn. Jeetje, ja echt, dat ik denk van ja hoor, we staan er weer mooi op. Al dat oranje door die straten, ja het valt lekker op. Break my heart, Dua Lipa.

Haagse muziek Won't Fall van Direct. Ja, het weekend is dus alweer voorbij. En ik vraag me dan altijd af wat jij dit weekend hebt gedaan. Nou, voor de opvallende of oplettende luisteraar, die heeft natuurlijk gehoord dat ik afgelopen weekend thuis in mijn huis ben gaan klussen. En dat heb ik gedaan. Samen met mijn partner zijn we bezig geweest met verven. Nou, we zijn eerst dus naar een bouwwinkel geweest. Nou, dan gingen we verf uitzoeken, kiezen welke kleuren we wilden in huis. Nieuw behang, want eerst gaan we dan behangen en dan daar overheen verven. En we hadden een schatting gemaakt van wat we ongeveer kwijt zouden zijn qua kosten. En ik dacht, nou, die verf, dat zou dit en dit ongeveer kosten. Dus we hadden een schatting gemaakt van, joh, dit zou ongeveer €500 gaan kosten. Niets was minder waar. We stonden op een gegeven moment bij de kassa. En op een gegeven moment hoor ik Lee, mijn partner, Lee zegt wow. Ik denk, waarom zegt hij wow? Dus ik kijk naar wat die cashier allemaal aan het scannen is. Ja, jongens, bijna het dubbele. Bijna het dubbele. Ik zie ineens €910 of zoiets. Of €920, ik weet het niet eens meer. Het was gewoon traumatisch. Op die teller staan en ik denk, wat? We hebben alleen een beetje verf en een paar rollen behang. Dus verder is hebben we nog niks. Hè. Laten we dat eventjes gewoon duidelijk hebben. En wij zeggen, ja, maar dat kan niet. Want die verfpotten, die waren een stuk goedkoper dan wat nu hier de teller aangeeft. Nou, die vrouw even nakijken. Nee, deze prijs klopt echt. Nou, wij waren zo in shock eigenlijk dat we op dat moment ook niet even normaal konden nadenken. Dus hupsakee, die pinpas er tegenaan. En wij eenmaal thuis en we denken, hoe kan dat nou? Want we wezen toch echt een andere pot aan. We wezen zeg maar een pot verf aan. De pot verf die we hebben gekocht was uiteindelijk €162 per pot. Maar we hadden een pot aangewezen van €66. Nou, dat is zeg maar een verschil van €100 per pot, hè? Dus wij denken bij onszelf, hoe kan dat nou? Nou, wat blijkt, wij zijn dus die kleuren ook gaan mengen, want we hadden onze eigen kleurtjes gekozen. Maar de potten verf die daar in de winkel stonden, die we aanwezen van, ja, maar we willen het in die verf gemengd hebben. Dat was dan zijdeglans. Maar uiteindelijk heeft de man van deze beste bouwmarkt, ik ga niet zeggen welke, heeft een andere verf gepakt. Hij heeft gekozen voor mat. Ja, en dat is dus blijkbaar de duurste verf ooit. Ja, jongens, ik praat geen verf. Ik weet niks van verf. En ik dacht dus bij mezelf, oké, we kunnen nu twee dingen doen. Of we gaan, een dag later kwam hier pas achter, hè? Even voor de duidelijkheid. We gaan nu terug en zeggen, ja, maar nee, dit hebben we niet gevraagd. Of we denken, weet je wat? We doen het. En we gaan ervan uit dat ons huis een sprookje wordt. Want dat mag ook wel voor die kosten. Nou, we hebben voor het laatste gekozen. En ik moet eerlijk toegeven, Lee is gisteren hard tekeer gegaan. Het ziet er al prachtig uit wat ik tot nu toe kan zien. Dus ja, het was gewoon zo'n momentje.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De grote brand bij visbedrijf Esser op Scheveningen heeft diepe indruk gemaakt op omwonenden. Tientallen bewoners moesten zaterdagnacht hun huis verlaten nadat een enorme rookwolk boven de haven hing en een NL Alert werd verstuurd. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het familiebedrijf uit 1936 is enorm. Een groot deel van het pand is verwoest. Minister-president Rob Jette bracht een bezoek aan de Marktweg en sprak daar met bewoners die verantwoordelijk zijn voor de beroemde oranje versieringen in de straat. Jette noemde de Marktweg misschien wel de mooiste oranjestraat van Nederland. Dit jaar is het volgens hem zelfs dubbelfeest, omdat zowel Nederland als Curaçao deelnemen aan het WK voetbal. Een bezoekje aan de Haagse Markt wordt vanaf nu een stuk makkelijker. De markt heeft namelijk een eigen plattegrond gekregen. Daarop staan alle kramen, voorzieningen en routes overzichtelijk aangegeven. De kaart moet meer bezoekers trekken naar wat volgens velen nog altijd de mooiste markt van Europa is. En het weer van vandaag, het blijft vrij bewolkt, maar vanmiddag kan af en toe de zon doorbreken. Vanavond is er meer ruimte voor de zomerzon. Bij een matig windje wordt het ongeveer 18 graden.

Die Young Shepherd. Ja, zoals ik dus net al zei, heb ik afgelopen weekend dus heerlijk lopen klussen in huis samen met mijn partner. Ja, financieel viel het nogal tegen. Maar, wat ik tot nu toe kan zien aan wat we dan hebben gedaan, ben ik echt super tevreden. Want we houden heel erg van DIY-projecten. En het is grappig dat ik eigenlijk praat in de we-vorm. Ik ben vaak namelijk degene die helpt. Ja, ik ga mee naar de winkel. Ik kies ook dingen uit. Ik vertel wat er een beetje in mijn brein zit qua wat voor mooie ideeën ik in huis zie. Maar de uitvoerende taak ligt vooral bij Lee. Ja, sorry, weet je. En dan kan je bij jezelf denken van, waarom dan? Nou, dat kan ik jou eventjes gaan mededelen. In mijn hoofd ben ik best wel, vind ik zelf, creatief. Maar in de handen wil dat niet altijd. Dus dan ben ik daar meer om dan bijvoorbeeld een ijskoffie te maken. Of ik ben er om dan te zorgen dat de hondjes uitgaan. Ik ben er om in de tussentijd ook de was te doen. Ik heb ook in de tussentijd dat hij beneden aan het verven en aan het doen was. En aan het zwoegen en aan het zweten. Dacht ik, weet je wat, ik ga in ieder geval boven de eerste etage lekker helemaal schoonmaken. Dus ik ben het bed gaan verschonen. Ik ben de was gaan doen. Dus dan voelde ik me toch ook wel nuttig. En dan heeft hij ook zoiets van, als hij dan klaar is beneden en dan boven de douche stapt en uit die douche stapt, dan is het gewoon helemaal netjes en clean. Dus zo doe ik een beetje die verhouding daarin. Ja, ik vind het onwijs knap, ook mensen die kunnen behangen en mensen die kunnen verven. Ik heb het zelf dan ook wel nooit echt geprobeerd, maar ik heb daar respect voor. En wat misschien wel leuk is, want ja, weet je wel, op social media zie je wel eens verschillende dingen voorbij komen qua verftechnieken. Nou, en nu is er dus een soort verftechniek waarbij je dus twee kleuren kiest. En dan doe je die twee kleuren, doe je dan de helft van de kwast één kleur, de andere helft van de kwast een andere kleur. En dan ga je een soort kruisjes maken op de muur. En dat gaat dan op een gegeven moment zo in elkaar overlopen, in elkaar blenden. En dan krijg je een soort wolkeneffect. Nou, dat hebben wij dus geprobeerd. Super spannend, want we hadden dat dus allebei nog nooit gedaan. Ja, ik heb het nog steeds niet gedaan, ik heb gekeken. Maar het is onwijs, onwijs mooi geworden. En ja, dat is natuurlijk gewoon één grote ervaring. En ik denk, soms in het leven moet je gewoon schieten. En je weet niet of je scoort. Het is net voetbal. Het is net alsof we meedoen met het WK. Maar dan in huis. Ja, een nieuw huisje voelt een beetje als een vakantie. Want als het klaar is, voelt het alsof je ergens komt waar het niet bent geweest.

0: Ja, lekkere muziek zo in de ochtend hoor. Heerlijk om jouw week mee te starten. En ik geloof wel in dat als jij gewoon 's ochtends met een lekker muziekje begint, dat jouw dag gelijk een stuk soepeler begint. En over lekkere muziek gesproken,
1: Sanchi's Classic.
0: Vandaag neem ik je mee naar het jaar 2006. En je hebt eigenlijk een situatie met iemand gehad. Je was een beetje verliefd. Maar uiteindelijk werkt het weer niet, wel, niet, wel, niet. Je kent het wel, een beetje knipperlicht. En op een gegeven moment wil die persoon toch wel weer zijn best doen voor jou. Ja, je voelt je gevleid. Je denkt leuk, maar je hebt toch wel één duidelijke boodschap. En dat is, ja, sorry vriend. Of vriendin. Je hebt nog echt wel even een lange weg te gaan. En dat is echt wel ook een beetje, ja, waarvan ik denk van, eigenlijk baseer ik altijd liefde op het weer. En het weer zegt nu ook tegen ons, jongens, die zomer, hij komt eraan hoor, maar je moet toch wel een beetje je best doen. Dus daarom dacht ik, Classic of the Day, Long Way to Go van Cassie. Helemaal terug naar 2006.

Ja, dit was Sanji's Classic of the Day. Heb jij nou ook een idee voor een leuke classic? Dan kan je me dat laten weten. En dan kan ik dan misschien morgen of overmorgen of die dag daarna draaien. Dat mag jij sturen naar 070-307-8899. En dat idee komt dan gelijk hier zo in de inbox van de studio. We gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur. Maar eerst nog lekkere muziek. Dit nummertje is pas uitgekomen. Het heet Drop Dead. Ik hoop natuurlijk niet dat jij dat echt doet. Maar we gaan wel lekker naar het nummer luisteren van Olivia.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt vanaf vandaag een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Weggebruikers die geen ontheffing hadden, kregen eerst een waarschuwing toegestuurd. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. Al sinds de installatie van de pollers hebben omwonenden, ondernemers en lokale Haagse politieke partijen geklaagd over de beweegbare paaltjes. Sinds de plaatsing van de camera's in februari stuurde de gemeente meer dan 18.000 waarschuwingsbrieven. Een agent is dit weekend gewond geraakt toen hij een 26-jarige man wilde oppakken in Wateringen. Verdachten verzetten zich tegen aanhouding vanwege gevaarlijk rijgedrag. Een rijbewijs bleek hij niet te hebben. Ook omstanders gingen zich ermee bemoeien en de agenten gebruikten uiteindelijk de wapenstok om die op afstand te houden. Het weer nog, bewolking en af en toe zon, maximaal rond 19 graden. Vanaf morgen zonniger en droger. En later in de week loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Het is maandagochtend. Het is alweer 15 juni. Ja, wat mij betreft gaat de tijd heel erg snel. Ik weet niet of jij er zelf ook wel zo in zit. Of dat je denkt van nee, het gaat me eigenlijk niet snel genoeg. Het is alweer het tweede uurtje. En ook in dit uur heb ik weer te gekke gasten voor jullie klaarstaan. En wie dat dan allemaal zijn, dat hoor je zo meteen. We gaan in ieder geval het wel even hebben over haring. Want ja, hoe krijgt haring nou weer een nieuwe imago? En zorgen ervoor dat ook de nieuwe generatie lekker haring blijft happen. Daarover ga ik zo meteen bellen met Suzanne. En zij gaat ons alles vertellen over ja, waarom haring nou eigenlijk zo goed voor je is. En misschien nog wel meer is dan gewoon simpelweg een rauwe vis.

0: Het haringseizoen wordt weer officieel geopend. En hoewel veel jongeren tegenwoordig bezig zijn met eiwitshakes, superfoods en gezonde voedingstrends, dreigt één oer-Hollandse krachtpatser een beetje vergeten te worden: de haring. Ja, en volgens het Nederlands Visbureau is dat onterecht. Want haring zit bordevol eiwitten, omega-3 en gezonde vetten en scoort ook verrassend goed op duurzaamheid. Ze zijn momenteel bezig met een campagne Happy Haring. En ja, zo wil de sector ervoor zorgen dat ook de nieuwe generatie lekkere haring blijft proeven. Nou, aan de telefoon heb ik Suzanne. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de opening van het haringseizoen komt eraan. Ja, en waarom vinden jullie het eigenlijk nu zo belangrijk om vooral jongeren aan te spreken met jullie nieuwe campagne?
1: Nou, waarom wij dat belangrijk vinden, we zien inderdaad wat jij net al zegt, hè, een oer-Hollands product. Een prachtproduct waar we heel trots op mogen zijn. Wat in het gezonde voedingspatroon van de jongeren past, maar wat ze eigenlijk helaas overslaan.
0: Ja, en heb je een idee waar dat overslaan van komt? Is misschien dat ze denken, oh ja, een rauwe vis, een beetje dat soort ideeën?
1: Ja, in principe, hè, we hebben daar vorig jaar een heel groot jongerenonderzoek gedaan onder vis. En daar komt gewoon uit dat voordat ze het überhaupt geproefd hebben, wijst eigenlijk 61% van de jongeren af op puur op smaak. Zonder dat ze het geproefd hebben of op een andere manier gegeten hebben. Dus smaak staat gewoon bovenaan. Dat is gewoon heel lastig.
0: Je hebt verschillende combinaties hoe je het ook kan eten. En als je het nog nooit hebt geproefd en je ziet het zo de eerste keer op blote ogen, dan kan ik begrijpen dat je denkt, dat sla ik liever over.
1: Ja. Dat zien we inderdaad gebeuren. Maar we zien ook wel dat dat niet standaard is bij jongeren. Want bij andere producten doen ze dat wel. De cottage cheese is ook zo'n trend.
0: Ja. Ja.
1: Is ook een heel specifiek product. Er zit specifiek smaak aan. Maar dat is momenteel hip, want dat is gewoon continu uitverkocht in de supermarkten.
0: Ja, dat is zo inderdaad. En dat gaat dan op een gegeven moment ergens op een of andere social media platform viral. En dan gaat iedereen dat als een gek kopen.
1: Ja.
0: Vis is dus super veelzijdig. Waarom zou het bijvoorbeeld bij jongeren perfect in dat ritme passen van als ze letten op hun eiwitten, een omega-3 en zijn super hard aan het sporten?
1: Ja, in principe past daar natuurlijk de haring echt fantastisch bij. Het is eigenlijk een soort eiwitbom waar denk ik de meeste jongeren helemaal geen inzicht in hebben. Het zit vol natuurlijke eiwitten, dus er is niks chemisch aan toegevoegd. En het zit vol met gezonde en duurzame vetten. Wat natuurlijk wel in het gezonde voedingspatroon van nu past. En het is heel veelzijdig. Hè? Het is een product waar heel veel mee gegeten en gekookt kan worden. Door salades, door koude gerechten. Alleen die kennis is er gewoon onvoldoende. Dus daarin hopen wij met Happy Haring een stap te kunnen zetten om dat meer te gaan laten zien.
0: Ja, want ik denk als iedereen eet een haring, dan denken we natuurlijk aan gewoon dit traditie. Lekker met uitjes, hup, aan staartje omhoog en dan lekkere happen. Maar wat is nou echt een combinatie die niet vaak voorkomt, maar van jij zegt, ja, maar dat is wel echt super lekker?
1: De haring op de sushi. Zien we toch wel steeds vaker voorkomen. Sushi is natuurlijk ook een visproduct en zeker een rauwe visproduct. Maar haring past daar eigenlijk heel goed in. Maar simpel ook de hapjes combineren met sambal, met wakame-kruiden. Krijg je al een hele andere smaaksensatie. Maar we gaan ook laten zien, hè, er zijn 6 topchefs in Nederland die voor ons 6 masterclasses hebben gemaakt via Chefflix.
0: Ja.
1: Die gaan 6 gerechten demonstreren. En die zijn vanaf morgen 10 uur gaan die masterclasses live. En die zijn eigenlijk voor iedereen gratis te volgen tot 1 september. Om te laten zien dat het echt heel anders kan. En een van de chefs, kan ik verklappen, die heeft daar iets met ijs gedaan en haring.
0: Oh, nu ben ik wel echt heel erg verbaasd. Ik kan me daar nog geen voorstellingen van krijgen. Dat wil ik dus natuurlijk op de voet ook volgen. Als er ook bijvoorbeeld mensen zijn die denken van, ja, ik heb haring nog nooit gegeten, maar ik wil het wel een keer proeven. Waar zouden ze dan deze week naartoe kunnen gaan?
1: Nou, morgenmiddag vanaf 1 uur zetten wij de visafslag open eigenlijk voor het publiek. Dan hebben we ook inderdaad een proeverij met kleine hapjes. Het eerste hapje is van ons en de andere hapjes zijn tegen een heel gereduceerd tarief. Mag je bij ons komen uitproberen en komen testen.
0: Ja, dus als jij zoiets hebt van ik ga de stoute schoenen aantrekken. Ik heb nog nooit haring gegeten, maar ik wil het wel een keer doen. Dan kan je dat morgen vooral doen. Nou, dankjewel Suzanne. En ik heb zoiets van, laten we allemaal lekker die natuurlijke eiwitten naar binnen krijgen.
1: Ja, zeker. Groot gelijk.
0: Hey, hoi.
1: Hoi, dankjewel.

0: Ruim 100 kinderen die nu nog vrijstelling krijgen of hebben van leerplicht vanwege de levensbeschouwing van hun ouders, moeten mogelijk na de zomervakantie alsnog naar school. De gemeente volgt daarbij een recente uitspraak van de Hoge Raad. Die stelt dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op zo'n vrijstelling als er geen passende openbare school in de buurt is. Ja, het besluit roept vragen op over onderwijsvrijheid, thuisonderwijs en het recht van kinderen op onderwijs. Nou, ik ga erover in gesprek met Asen van D66 Den Haag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, D66 maakt zich al langer sterk voor het onderwijs, voor ieder kind. Ja, hoe staan jullie tegenover dit besluit?
1: Nou ja, dat besluit is nu natuurlijk recent genomen door de Hoge Raad. Wat dus betekent, en er zijn gemeenten die eigenlijk meteen hebben gereageerd op dat besluit, onder andere Utrecht en Den Haag. Den Haag heeft dus gezegd dat alle kinderen na de zomer terug moeten. Ik maak me zorgen over het feit dat die kinderen eigenlijk langere tijd thuisonderwijs hebben gevolgd en nu een hele switch moeten gaan maken richting het regulier onderwijs. En ik maak me een beetje zorgen over hun landing. Over of zij wel zacht kunnen gaan landen.
0: Ja, het is al vrij snel, want de zomervakantie staat eigenlijk om het hoekje al te gluren. En dat zou betekenen dat ze dus vanaf september alweer echt 5 dagen in een klas moeten zitten.
1: Ja. En zeker als je dus langere tijd, nooit of langere tijd een klas bent gewend, met leerlingen in een klas hebt gezeten, dan kan dit nogal een grote stap zijn.
0: Net spraken we ook wel even erover. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de coronapandemie. Daarna hadden kinderen heel lang thuisonderwijs. Op een gegeven moment moesten ze weer naar school. Hebben we daar iets van kunnen zien? Van dat we zagen van, dit deed wel wat met de kinderen.
1: Nou ja, je ziet het eigenlijk na de zomer. Dat noemen ze een zomerdip. Wanneer leerlingen eigenlijk 6 weken lang geen onderwijs hebben gehad en in die 6 weken bijvoorbeeld niet hebben gelezen of niet hebben gerekend, zie je dat daarna dat er een soort achteruitgang is in die ontwikkeling. Dat ze misschien minder taalvaardig zijn of dat hun rekenvaardigheden een beetje achteruit zijn gegaan. Dus als 6 weken al zo'n impact kunnen hebben op een kind, moet je eens nagaan als ze langere tijd dus thuis hebben gezeten. En misschien iets minder goed zijn geweest in een vak. Dat ze daarna, sociaal-emotioneel, maar misschien ook op die vakken, iets van achteruitgang kunnen laten zien op school.
0: Ja, want ik kan ook natuurlijk geloven dat als je thuisonderwijs krijgt, misschien met je broertje of zusje, maar misschien ook wel als enigs kind, dat er ook wel iets zit in de interactie met andere kinderen. Wat ineens zit je in een klas met misschien wel 30 andere kinderen.
1: Ja, en dat zag je ook in de aflevering van Boos. Dat er dus inderdaad kinderen waren die hadden te maken met onzekerheid. Nu zeg ik niet dat elke kind dat heeft. Er zijn ook gevallen waarbij thuisonderwijs misschien pas een vorm van onderwijs is voor zo'n kind. Maar voor de leerlingen die dus ineens terug moeten en in een klas komen met 20 leerlingen, denk ik dat het nog een grote stap kan zijn. En dat het best wel mooi zijn om te onderzoeken of zij wendagen kunnen hebben. Dat ze bijvoorbeeld in de zomervakantie al een paar dagen naar school gaan om te wennen aan de omgeving. En of dat ze bijvoorbeeld een uurtje minder op school gaan zitten, zodat ze die soepele overgang kunnen maken.
0: Ja, dus eigenlijk wil D66 vooral dat dus de kinderen gewoon rustig weer kunnen wennen aan, hoe is het nou om in een klas te zitten, in plaats van in één keer die switch te maken.
1: Ja, dat heb ik afgelopen week aan de wethouder gevraagd om te verkennen of een korte overgangsperiode kan zijn voor die leerlingen. Bijvoorbeeld in de vorm van wendagen, zodat ze überhaupt aan een nieuwe omgeving kunnen wennen. Want zoals je al zei, na de coronaperiode, toen ik weer terug moest naar kantoor, dat was een hele happening om weer met collega's te zitten en 9 uur achter een bureau, terwijl ik voorheen een thuisomgeving had.
0: Ja, en eigenlijk zie je het nog steeds dat eigenlijk thuiswerken sindsdien nog steeds veel meer voor mensen belangrijk is. Dat mensen ook zeggen, maar ik wil ook echt wel een thuiswerkdag. En voor heel die pandemie was dat niet echt een ding.
1: Nee, precies. Je merkt dus inderdaad, zoals bij ambtenaren zie je dat heel vaak de vrijdag een thuiswerkdag is. Dus als wij volwassenen het al lastig vonden om terug te gaan, moet je eens nagaan wat dat met een kind doet die eigenlijk nog volop in ontwikkeling zit.
0: Ja, en hoe zou de ideale situatie volgens D66 eruit zien?
1: Voor mij zou het in ieder geval zijn vanuit D66 dat ze een wenperiode hebben. Dus een periode waarin ze dus naar school kunnen wennen aan naar allerlei nieuwe prikkels. Kennis kunnen maken met leerlingen. Kunnen wennen aan überhaupt de reistijd. Dus alles wat erbij komt kijken, dat ze daar een tijdje voor krijgen om te wennen. Zodat ze niet ineens verrast worden. Want waar ik bang voor ben is dat ze landen. Niet op een zachte manier. En dat ze in het ergste geval eigenlijk weer thuis zitten worden. Omdat ze gewoon niet goed kunnen landen in het regulier onderwijs. is. Want stel dat je 6 jaar lang thuisonderwijs hebt gevolgd en ineens weer teruggaat. Het laatste wat we moeten hebben is dat die landing gewoon niet goed gaat.
0: Ja, dus eigenlijk ervoor zorgen dat die gewoon die transitie van naar thuis, weer naar school, dat soepel verloopt.
1: Ja.
0: En staan jullie dan ook helemaal achter het besluit dat het wordt afgeschaft, dat thuisonderwijs een optie is?
1: Ik geloof best dat er kinderen zijn voor wie thuisonderwijs een goede vorm zou kunnen zijn. Lastig is dat er nu dus geen handhaving. Er is geen handhaving geweest. Althans, er is geen toezicht geweest. Er was een periode dat er handhaving was. Op een gegeven moment zei het OM dat het te lastig was. Eén, omdat de boetes te laag waren. Twee, omdat alle gemeenten daarin verschillend waren. Alleen ja, het besluit door de Hoge Raad is nu genomen. En ik ben zelf geen jurist, dus ik kan en wil niet op de stoel van de Hoge Raad zitten. Het besluit is nu genomen en ik denk dat het nu zaak is dat ze in ieder geval een goede overgang hebben. Ze moeten dus, de wethouder heeft gezegd, ze moeten terug na de zomer. Laten we er alles voor doen dat ze goed terug kunnen en niet ineens in een klas komen waar ze zich niet goed voelen. Ik heb zelf in Den Haag op het Aloysius College gezeten. Mijn school ging op een gegeven moment failliet. En alle leerlingen moesten op een gegeven moment worden verdeeld tussen scholen in Den Haag. En dat was al best wel een grote stap voor die leerlingen. Want daar waar alle leerlingen een beetje in de eindexamenjaren hun draai hadden, een vaste klas hadden, kwamen er ineens nieuwelingen bij. En nou ja, dat was nogal een stap.
0: Ja, ik denk ook voor bijvoorbeeld jou in die positie, dat je dan ineens op een andere school terechtkomt met allemaal kinderen die je niet kent. Ja, want ook voor deze, het zijn totaal als het goed is 102 kinderen in Den Haag.
1: Ja.
0: Waar moeten die terechtkomen? Zijn er genoeg plekken op school überhaupt om die kinderen nu ook aan te nemen?
1: Ja, dat is eigenlijk inderdaad ook al een vraag. Kunnen ze bijvoorbeeld kunnen ze terecht op een school bij hun in de buurt? Kunnen ze terecht bij een school waar ze naartoe willen? Nou, daarvan heeft de wethouder gezegd dat ze alles gaan doen dat ze dus goed terechtkomen in het onderwijs. Dus daar vertrouw ik dan op. En dan zou je hopen dat een tweede stap is dat ze dus kunnen wennen aan die school waar ze heen gaan.
0: Ja, dankjewel Assen van D66 Den Haag. Wij volgen natuurlijk hier bij Den Haag FM ook de Haagse politiek op de voet. Dus wil jij meer weten, zorg dat je dan de app downloadt of onze website www.denhaagfm.nl in de gaten houdt.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:54 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De grote brand bij visbedrijf Esser op Scheveningen heeft diepe indruk gemaakt bij omwonenden. Tientallen bewoners moesten zaterdagnacht hun huis verlaten nadat een enorme rookwolk boven de haven hing en een NL Alert werd verstuurd. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het familiebedrijf uit 1936 is enorm. Een groot deel van het pand is verwoest. Minister-president Rob Jette bracht een bezoek aan de Marktweg en sprak daar met bewoners die verantwoordelijk zijn voor de beroemde oranje versieringen in de straat. Jette noemde de Marktweg misschien wel de mooiste Oranjestraat van Nederland. Dit jaar is het volgens hem zelfs dubbelfeest, omdat zowel Nederland als Curaçao deelnemen aan het WK voetbal. Een bezoekje aan de Haagse Markt wordt vanaf nu een stuk makkelijker. De markt heeft namelijk een eigen plattegrond gekregen. Daarop staan alle kramen, voorzieningen en routes overzichtelijk aangegeven. De kaart moet meer bezoekers trekken naar wat volgens velen nog altijd de mooiste markt van Europa is. En dan het weer van vandaag. Het blijft vrij bewolkt, maar vanmiddag kan af en toe de zon doorbreken. Vanavond is er meer ruimte voor de zomerzon. Bij een matig windje wordt het ongeveer 18 graden.

wilt. Nou, zo gezegd, zo gedaan, heeft ze uiteindelijk het nummer opgenomen. De dame in kwestie is pas 17 jaar oud, maar dit nummer, ja, ik weet niet. Ik denk wel dat hij hartstikke hard gaat. Het nummer is Neem Me Mee van Lynn Hulsman.

0: Het is voor jou geen grote verrassing als ik nu zeg dat het vanochtend heeft geregend en het grauwig is buiten. En dat het wel handig is als jij vandaag naar buiten gaat met een jackie of een jasje of een paraplu. Maar er is ook iemand die ons kan vertellen wat er de rest van de week gaat gebeuren. Want ja, het is natuurlijk al juni, maar hebben we echt al het idee dat het juni is met deze temperaturen? Ik in ieder geval nog niet. En ik ga eigenlijk even nu vragen aan ons weerman Huub Misee van hoe gaat de komende tijd er nou uitzien? Want ja, dit is wel een hele gekke start van de zomer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Min
1: of meer, hè, want we hadden vroeger heel vaak van dit soort zomers dat het in juni langere tijd koel bleef. Dat zie je wel vaker met een noord-noordwestenwind. Nou ja, dat hebben we dus nu inderdaad eigenlijk ook nog. Afgelopen weekend was dat ook een beetje het geval. 17, 18 graden. Nou ja, vandaag kan het toch wel weer 19 worden, maar je hebt gelijk, heel plaatselijk kan er nog wat regen of motregen vallen met nogal wat bewolking. Dat zal vanochtend nog het geval kunnen zijn, maar het wordt steeds droger. En in de loop van de middag komt ook de zon geregeld bij. Dat allemaal bij een noordwestenwind. Die is zwak tot matig, dus dat valt wel mee. Maar nou ja, goed, dan toch weer 19 graden vanmiddag. Weer ietsje hoger dan gisteren. En we zullen vanavond en komende nacht zien dat er opklaringen zijn. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog. Vanavond is er ook uiteindelijk maar weinig wind. Er komt een zwakke rug van hoge druk die passeert. Later vannacht wordt de wind oostelijk. En vannacht wordt het een graad of 12, 13 in Den Haag. Morgen zijn er perioden met zon. Er is een hele kleine kans op een bui, maar die is echt niet groot hoor. En we houden morgen die oostenwind, die matig zal zijn, waardoor het morgen toch overdag alweer zo'n 21 graden kan worden. En dat wordt alweer wat aangenamer duidelijk. Woensdag wordt het helemaal in orde, tenminste. 'S Ochtends valt er nog wat regen, dan passeert er een warmtefront. En dat wil zeggen dat er 's middags meer zon komt. En dan wordt het alweer 23, 24 graden. En donderdag, dat wordt een heerlijke dag met droog weer. Aardig wat zon, 26, 27 graden. Dat is ronduit zomers. En vrijdag, nou, dan zou het wel eens richting 8 of 29 graden kunnen gaan. Heel misschien ergens in Den Haag wellicht nog wel 30. Maar dan zou er 's avonds wel een regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Dus dat moet je toch nog eventjes een beetje blijven volgen voordat je de barbecue misschien aanzet. Het blijft echter in het weekend ook heel aangenaam met temperaturen van rond of misschien nog iets boven de 25 graden. En de kans op een bui is dan toch alweer wat kleiner. Kortom, we gaan echt nu de goede kant op met zeker vanaf morgen temperaturen dus boven de 20 graden.
0: Oh, nou, dat klinkt heerlijk en dat maakt mijn dag ook gelijk weer helemaal goed. Ja, dat het dus eigenlijk vroeger ook altijd zo was. Zijn we dan misschien een beetje verwend geraakt met al die warme zomers wat ik in mijn geheugen heb?
1: Nou, dat is gewoon helemaal het geval. Het klimaat wordt natuurlijk wel steeds warmer. Dat hebben we de afgelopen jaren gemerkt. Het voorjaar was steeds vaker droog en zonnig. En dit jaar was dat deels ook het geval. Maar zo af en toe vallen we toch weer eventjes terug in het wat oudere weerbeeld. Dat hadden we afgelopen weekend en dat hebben we nu ook vandaag nog een beetje. Maar de komende dagen, zoals ik al zei, komt het dus eigenlijk allemaal weer goed.
0: Nou, dankjewel Huub. Je hebt me maandagochtend weer helemaal goed gemaakt. En ik kijk uit ook naar de aankomende dagen dat het de temperatuur weer lekker op gaat lopen. Ja. En wij spreken elkaar de volgende week weer.
1: Zeker, ja hoor.
0: We gaan luisteren naar Rock Your Body van Justin Timberlake.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt vanaf vandaag een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Weggebruikers die geen ontheffing hadden, kregen eerst een waarschuwing toegestuurd. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. Al sinds de installatie van de pollers hebben omwonenden, ondernemers en lokale Haagse politieke partijen geklaagd over de beweegbare paaltjes. Sinds de plaatsing van de camera's in februari stuurde de gemeente meer dan 18.000 waarschuwingsbrieven. Een agent is dit weekend gewond geraakt toen hij een 26-jarige man wilde oppakken in Wateringen. Verdachten verzetten zich tegen aanhouding vanwege gevaarlijk rijgedrag. Een rijbewijs bleek hij niet te hebben. Ook omstanders gingen zich ermee bemoeien en de agenten gebruikten uiteindelijk de wapenstok om die op afstand te houden. Het weer nog, bewolking en af en toe zon, maximaal rond 19 graden. Vanaf morgen zonniger en droger. En later in de week loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: 9:06. Het laatste uurtje van de ochtendshow is aangebroken. En dat op deze maandagochtend. Het kan zo zijn dat jij net wakker bent geworden. En naar buiten kijkt en denkt, ja dag, het regent weer. Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want deze week gaan de temperaturen lekker oplopen. En vooral vanaf donderdag naar het weekend toe wordt het echt heerlijk weer. Dus niet getreurd, nog even doorbijten. En dan kun jij weer lekker buiten op een terrasje zitten. En genieten van heerlijke zomerse temperaturen.

Het is natuurlijk maandagochtend, het begin van een nieuwe werkweek. Ja, om de week goed te starten is het vaak wel even fijn om terug te blikken naar wat jij afgelopen weekend hebt gedaan. Nou, zelf heb ik afgelopen weekend heel erg lopen klussen in huis, lopen verven, behangen. Eigenlijk, heel eerlijk gezegd, heeft mijn lieve partner Lee dat gedaan. Ik heb vooral lekker toegekeken en het huishouden gedaan. Dus ik was niet helemaal nutteloos. Maar zo zag mijn weekend er dus uit. En ik ben nu echt heel erg benieuwd naar hoe jouw weekend eruit zag. Want er waren echt volop dingen te beleven in de stad. Dus laat mij even weten hoe jouw weekend was. Dat kan jij doen door een appje te sturen. Dat mag naar 070-307-8899. En wat jij dan stuurt, komt gelijk hier bij mij in de studio naar binnen gerold. En de leukste dingetjes die afgelopen weekend hebben plaatsgevonden, zal ik hier zo in de uitzending ook even gaan benoemen. Dus nogmaals, wil jij mij laten weten hoe jouw weekend eruit zag? Stuur dan een appje naar 070-307-8899.

0: En er is nieuwe muziek van Haagse bodem. De Haagse rapper Hermes Borsellini is terug met zijn nieuwste release Reboot Freestyle 3. Ja, en dat nummer komt niet zomaar uit de lucht gevallen, want achter de schermen is er heel veel gebeurd. Daar gaan we zo meteen ook met elkaar over babbelen. Maar allereerst, goedemorgen Bars.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het zo? Want je bent net ook weer terug, want je bent op vakantie geweest.
1: Ja, klopt. Gaat goed, gaat goed.
0: Ja, hè? Ja. Ja, hoe was je vakantie?
1: Heerlijk. Echt, dat was een goede vakantie. Heeft me goed gedaan. Prachtige dingen gezien. Leuke familie weer leren kennen. Na heel lange tijd ben ik weer teruggegaan naar de roots, naar de motherland. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, je straalt het ook helemaal uit. En ik zag ook al dingen voorbij komen, dat je ook allemaal dingen bent overkomen daar. Waaronder dat je bijvoorbeeld ook bent gestopt met smoken.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Ja, was het een grote stap voor jou?
1: Ja, het was eigenlijk gewoon cold turkey, man. Vanaf dag 1 was het gelijk stoppen. Was wel even wennen, man. Want ik was eigenlijk echt een smoker. Dus ik ben mezelf 100 keer tegengekomen. Nachtmerries. Alles wat erbij kon kijken heb ik gewoon meegemaakt. Maar het heeft me goed gedaan, man. Ik heb gezien wie ik kan worden en wie ik wil zijn nu. Dus daar ga ik nu naartoe.
0: Ja, ik heb daar alleen maar heel veel respect voor. En ook gewoon dat je het in één keer zo hebt gedaan. En daarnaast heb ik ook voorbij zien komen dat je bijvoorbeeld een angst als hoogtevrees hebt overwonnen.
1: Ja, klopt, klopt, klopt, klopt. Dat is iets wat me al jaren gewoon eigenlijk heel mijn leven al een beetje achtervolgt. Ik heb vroeger in de bouw gewerkt en ik ben toen van een stijger gevallen. En sindsdien had ik hoogtevrees.
0: Ja.
1: En dit keer heb ik het overwonnen door middel van ook stoppen met smoken. Ik had een bezigheid nodig. Dus ik zag daar allemaal bergen en ik ben die gaan gewoon beklimmen, man. Vanaf de ochtend 7 uur was ik wakker en ik ging elke berg gewoon af en trotseren en elke keer een stukje hoger. En toen zag ik van, ik heb die angst niet meer, man. En dacht ik van, het is klaar, man.
0: Dus eigenlijk buiten dat het vakantie was, was het eigenlijk ook een soort nieuwe ontpopping van misschien een nieuwe fase in je leven?
1: Zeker, mentale reis. Mezelf tegenkomen, persoonlijke ontwikkeling. En heeft me echt goed gedaan, man.
0: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen hier ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Want hoe lang ben je uiteindelijk op vakantie geweest?
1: Ik ben 2,5 week weg geweest. En het voelde eigenlijk langer.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, je straalt ook lekker heel veel rust uit.
1: Thanks.
0: Is dat ook iets wat je nu mee gaat nemen naar nog nieuwere muziek die er allemaal aankomt? Wat je hebt meegemaakt?
1: Ik denk in de beslissingen die ik ga maken in de toekomst in mijn muziek en in het leven zelf. Dat meer, ja.
0: Ja, en waar moet ik dan aan denken?
1: Ik ben nu meer gefocust. Ik ben wat scherper. Ik ben wat helderder in mijn hoofd. Dus beslissingen die ik nu maak, die zijn wel toch wat realistischer dan voorheen.
0: Oké, okay, nice. Dus, ik ben benieuwd welke kant het natuurlijk allemaal opgaat.
1: Ja.
0: Er is ook natuurlijk een nieuw nummer uit, Reboot Freestyle 3.
1: Absoluut.
0: Ja, kan je daar wat over vertellen?
1: Tuurlijk, het is een vervolg van de reboot sessies die ik heb gedaan. Ik heb 1 uitgebracht in 2025 en 2 heb ik begin dit jaar, als het goed is. En dit is dan deel 3. En deel 2 heb ik opgenomen in zo'n Haagse tram. Ik weet niet, je hebt er voorbij zien komen.
0: Ja, sowieso. Ja,
1: toch?
0: Ja, ja, ja.
1: En deze heb ik ook een stuk in de Haagse tram opgenomen. En deels buiten. Samen met drone-pilot Malik. Komt ook uit Den Haag. Is een hele toffe gozer. Hij kan heel gekke dronebeelden maken. En we hebben echt een mooie video van gemaakt. Dus dit is het vervolg van de reboot-sessies. En Oompie staat er ook op. Sowieso. My guy. Ik heb hem gevraagd om een goede bars te spitten. En hij heeft geleverd, man. Dus we hebben een krachtige track van gemaakt. En Reboot Freestyle 3 is een feit, man.
0: Ja, super dik. En wat altijd zo tof is, jij represent Den Haag echt altijd. Is het niet in je videoclips, dan is het ook wel nu gewoon in je outfit met Den Haag op je pet. De vest die je aan hebt.
1: Ja, toch? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik ben een jongen van de stad, man. Ik vind het belangrijk om een stad te representen. Want buitenstaanders kijken toch wel een beetje met een scheef oog vaak naar Den Haag. Het loopt achter, bla bla, het heeft niks. Maar er is hier voldoende te doen. En er is hier voldoende talenten die nog gezien en gehoord moeten worden. En ja, ik voel me wel als die guy die zeg maar de stad weer op een nieuwe plek moet gaan zetten, man.
0: Ja, en heel eerlijk, ik denk dat we in Den Haag eigenlijk gewoon alles hebben.
1: We hebben hier alles, man. Maar het wordt nog niet goed belicht. En dat is een beetje wat het tegenhoudt, snap je?
0: Dat is het. Ja, we gaan zo meteen ook naar het nummer luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk wel weten, wat betekent Den Haag nou voor jou in één zin?
1: In één zin, wat Den Haag voor mij betekent?
0: Als het één zit lastig is, mag je uitwijken naar 2.
1: Even kijken. Thuiskomen, man.
0: Bam.
1: Thuiskomen. Zeker. Thuiskomen. Ik ben net thuis. Ik voel me thuis. Den Haag is de stad waar ik thuis hoor.
0: Kijk, ik ga daar 100% mee akkoord. En ik denk, daarmee ga ik ook gewoon lekker jouw nummer instarten. Dit is dus de nieuwste van Hermes Borsellini en Oompie. Reboot Freestyle 3.
2: CD's, is that you, baby?
1: Scare him, man. Reboot. Reboot Freestyle. Part 3. Lange adem, man. Let's get him.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De grote brand bij visbedrijf Esser op Scheveningen heeft diepe indruk gemaakt op omwonenden. Tientallen bewoners moesten zaterdagnacht hun huis verlaten nadat een enorme rookwolk boven de haven hing en een NL Alert werd verstuurd. Niemand raakte gewond. Maar de schade aan het familiebedrijf uit 1936 is enorm. Een groot deel van het pand is verwoest. Minister-president Rob Jette bracht een bezoek aan de Marktweg en sprak daar met bewoners die verantwoordelijk zijn voor de beroemde oranje versieringen in de straat. Jette noemde de Marktweg misschien wel de mooiste Oranjestraat van Nederland. Dit jaar is het volgens hem zelfs dubbelfeest, omdat zowel Nederland als Curaçao deelnemen aan het WK voetbal. Een bezoekje aan de Haagse Markt wordt vanaf nu een stuk makkelijker. De markt heeft namelijk een eigen plattegrond gekregen. Daarop staan alle kramen, voorzieningen en routes overzichtelijk aangegeven. De kaart moet meer bezoekers trekken naar wat volgens velen nog altijd de mooiste markt van Europa is. En het weer van vandaag, het blijft vrij bewolkt, maar vanmiddag kan de zon af en toe doorbreken. Vanavond is er meer ruimte voor de zomerzon. Bij een matig windje wordt het ongeveer 18 graden.

Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. En daarvoor hoorde je I Am Out of Love van Anastasia. We gaan zo meteen luisteren naar Neem Me Mee van Lynn Hulsman. Haagse muziek, hier zo bij Den Haag FM. Maar voordat je dan het nummer gaat luisteren, hoor je Voor Je Het Weet van Tino Martin en Anouk.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemorgen.
1: Good morning.
0: Dat is mijn handtandje bij dit liedje.
1: Ja.
0: Vind ik leuk. Zo, met de koffie. En dan weet ik precies wanneer die stopt. Vind ik altijd heel cool.
1: Ja. Het is echt ook lekker een pakkend,
0: nummertje. Er zijn van die jingles. Dit is er een van. Dat is heerlijk om te horen. Ik heb ook van mijn talent scout Rick Jillissen. Ik zeg mijn, hij is niet van mij. Maar goed, ik heb hem elke week in uitzending.
1: Ja.
0: En daar heb ik ook zo'n onwijs leuke jingle voor. Dus van onze talent scout Rick Jillissen. En dan hoor je, dat is ook zo heerlijk. Ik kan me voorstellen dat hij elke week daar naar uitkijkt om zo aangekondigd te worden. Dat is toch leuk? Ja, vind ik leuk. Dus daar kan je niet zo grijnig zijn.
1: Nee. Ik zit gelijk ook altijd een beetje te dansen. Dus lekker heerlijk.
0: Heb jij een lekker weekend gehad?
1: Ja, we zijn volop aan het klussen geweest.
0: Ja, want er komen ook allemaal nieuwe meubels aan en zo. En gaat er nog een beetje een uitgesproken kleurtje ergens op de muur of het plafond?
1: We zijn dus zaterdag naar een bouwmarkt geweest. Ik laat even in het midden welke dat was. En toen hebben we dus. Toen hebben we dus verf gekozen. Want we hadden een techniek gezien op internet. Ja. Dat je dan twee kleuren op een kwast en dan zigzag.
0: Oh, leuk.
1: Wij dachten leuk. Dus één muur dan een beetje grijsachtig met beige. En de andere. Die moet nog gedaan worden, zwart met nog iets.
0: Zwart?
1: Ja, dat klinkt heel heftig.
0: Ja.
1: Maar we doen dan een klein muurtje zwart. Maar daar komt ook ons tv en dan komen de lampjes. En dan komt dat dus wel goed uit. Dus, maar zwart met nog iets zigzag.
0: Ja. Wat dan, Ros?
1: Nee, dat was ook een soort. Ja, het wordt een beetje marmerlook-achtig.
0: Ja. Nee, ik zie het wel voor me. Ik heb zeg maar een beetje. Ik heb een cowboyhuis. Ja, dus mijn muren lijken een beetje op een Mexicaanse hacienda.
1: Ja.
0: En dat hebben we met kalkverf gedaan. En dan moet je een grote blokkwast nemen. En die voorstrijk, daar gaat het al om de techniek. Want daar maak je dus strepen met die blokkwast. Waardoor je dus strepen krijgt.
1: Ja.
0: En dan ga je met die kalkverf met diezelfde blokkwast overheen. Dus de eerste keer dat we dat hadden gedaan, toen kwam mijn vader boven en zei: ja, mooie kleur. En die strepen. Dat vinden jullie mooi, hè?
1: Ja. Even checken.
0: En wij hadden natuurlijk heel erg ons best gedaan om zoveel mogelijk strepen te krijgen.
1: Ja.
0: Terwijl dat moet je wel snappen. Want als jij denkt, ik probeer altijd streeploos te schilderen. Die schilder moet je niet hebben. Dus toen we het een paar jaar geleden opnieuw lieten doen, want de eerste keer hadden we het zelf gedaan, hadden we nu geen tijd voor. Toen zei ik zeg, het moet. Je moet het niet streepvrij. Het moet juist strepen hebben. Je moet die kwaststrepen zien.
1: Ja.
0: Dus ik zeg, en dan het liefst van boven naar beneden. En niet ook nog zigzag en diagonaal. Maar dat moet je wel goed vertellen aan mensen.
1: Ja.
0: Wij vinden dat heel mooi. En jullie dus ook.
1: Ja, wij dus ook. Ja. Dus Lie ging dan aan de slag. En we gingen dus verf kopen. Nou, we hadden daar dus de prijs gezien. Dan gingen we zeggen, dat kleurtje willen we. Dus we dachten, dat wordt ongeveer €500.
0: Ja.
1: Dus wij bij die kassa en ik hoor ineens Lie, huh? Dus ik denk, dat klopt niet. Dus ik kijk, ik zie daar 900 nog wat staan.
0: Wat?
1: Ja, dus wij allebei van, hè, hoe kan dat? Ja. Dus pinpas er tegenaan. Kwamen dus thuis erachter, die lieve man die ons verf ging mengen, die had de verkeerde pot gepakt. Want we gingen eigenlijk, zeiden,
0: heb je dat niet even gezegd?
1: Nou, daar kwamen we later achter. Hij heeft wel goed gemengd.
0: Ja.
1: Uiteindelijk hebben we nu echt mat en we gingen voor gewoon zijde glans. En dat was dus een verschil van €100 per pot.
0: Ja, duidelijk.
1: Maar ik denk, weet je wat?
0: Laat
1: het
0: los.
1: Ja? En we gaan ervoor.
0: Ik vind mat wel heel mooi.
1: Ja, het is ook echt heel mooi. Een muur die nu klaar is.
0: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoor.
1: En jouw weekend?
0: Nou, ik heb zaterdag helemaal niente gedaan. Nikkes, nuppes, nada, zip. En dat beviel me wel. Ik moest alleen dochter Lief de jongste ergens heen brengen en weer ophalen. Maar toen ik er ging ophalen, wou ze niet mee. Dus die werd uiteindelijk later thuisgebracht. Dus ik heb een film gekeken. Heerlijk. En die had ik als tip gekregen in de bankkijkas. En dat heette Paas, Nederlands film, P-A-A-Z. Over een meisje met wie het eigenlijk niet zo goed gaat en die in een mental instituut komt. Psychiatrische afdeling, algemeen ziekenhuis, zoiets. Daar staat het geloof ik voor. Heel goed gespeeld. Ik heb zitten janken, joh. Ik zag er wel wat van verschillende Amerikaanse films in. Dat ik dacht, die regisseuse of de schrijfster of allebei hebben die films ook gezien. Maar het maakte niet uit. Het was toch nog origineel genoeg. En het was een heel mooi geheel en heel mooi geacteerd. Ja, het was heel. Dat was ook goed, hè. Soms dan heb je ook even lekker zo'n film nodig waar je dan om kan huilen. Want dan kan je eigen emmertje ook weer leven.
1: Ik wou net zeggen, dan komt je eigen verdriet er ook even uit. Ja.
0: Dus toen nou, zaten we dus uiteindelijk met z'n tweetjes met eten. Want allebei de kinderen aten ergens anders. En toen had Paul lekker asperges voor mij gemaakt. Vind ik zo lekker.
1: Heerlijk.
0: En eigenlijk eten we dan met z'n drie asperges. Want de jongste vindt dat niet lekker. Maar nu waren we met z'n tweeën, we hadden extra veel. Ja, daar kan ik dan echt van genieten. Ja. En zondag, gisteren ging ik het Op Uit Festival presenteren. Bij ons Eibernest, bij de Leiweg. En het was superleuk. We hebben heel veel optredens van amateurverenigingen. Maar oh my god. God, er zaten een paar kinderen tussen. Die konden zingen, Santje.
1: Talenten.
0: Niet normaal. Er heette een meisje Princess. En Princess zong een nummer van Christina Aguilera. Nou, er zat een soul in. Echt, ik dacht, ik ben hier nu bij America's Got Talent. En zo'n meid die uit de gospelkerk komt. Weet je wel dat?
1: Oh, geweldig.
0: En
1: dan,
0: ik ga nog even opzoeken. Want er was ook een jongetje. Ik wil wel graag even zijn naam zeggen, want oh, die was ook zo goed. Die moest als eerste solo zingen. En hij zong Vampires van Olivia Rodrigo. Hij heette Dovidas, dat jongetje. Oh. Ik denk 10, 11, blond, brilletje. En die stond daar te zwingen ook. Hij liep over dat podium alsof hij Tina Turner was. Oh. En hij zong zuiver, foutloos, fantastisch. Ja, echt kippenvel momentjes. Ja, en dan natuurlijk ook leuke volksdansen van een beetje de Turkse volksdansen.
1: Ja.
0: En ook wat oudere dames die soort van salsa deden. Maar die hele mooie rok aan hadden. Maar ook Keizer en Kio waren er. En Chico was er. Dus het was echt superleuk. En het heeft slechts 3 spettertjes uit de lucht gekomen.
1: Perfect.
0: Ja. Was heel fijn.
1: Top.
0: Gezellig sfeertje. Aan het einde nog de loterij. En ja, iedereen blij. Was zo leuk.
1: Ja, heerlijk. Nou, dat klinkt echt weer als een leuk feestje.
0: Goed, hè?
1: Ja.
0: We gaan even de agenda doornemen van de Haagse Bibliotheken met Maaike. En we hebben een Adapt Don't Shop. Dan kunnen we weer, gaan we weer een dier voorstellen aan de luisteraars. Luc komt lekker langs. En dan ga ik ook nog even bellen met Malou. En zij is van Stichting Mooie Buurt. Want die brengen eigenlijk mensen met elkaar samen. En dan, als je een goed initiatief hebt om mensen samen te brengen. En dan mag je gratis jeudeboelen en sjoelen en dat soort spelletjes doen bij hen. Dus dat is hartstikke leuk. En even naar 11. Ja. Jee. Beter. Want ik ga het even.
1: Oh ja.
0: J-Lo, Justin Bieber, Justin Timberlake, John Mayer, Jolene. Ja, weet je.
1: Ja,
0: makkelijk.
1: Ja.
0: Weet je, zo uit het losse polsje geschud. Vandaag J-Lo, On The Floor en Let's Get Loud.
1: Let's Get Loud.
0: Louder the better, right?
1: I love it.
0: Ja, vind ik ook. Dus stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm.
1: Nl. Ja. Oh, nee.
0: Nee,
1: @denhaagfm.
0: In de story.
1: In de story.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. De kans is groot dat de oorzaak van de brand zaterdagnacht bij de Scheveningse haringgroothandel en rokerij Esser niet meer achterhaald kan worden. Dat zei brandweerwoordvoerder Ronald de Hoog vanmorgen.
6: De brand is zo verwoestend en de oorzaak is op dit moment zeker niet bekend. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. Het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand is geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
5: Bij de brand in de visgroothandel aan de Scheveningse Schokkerweg raakte niemand gewond. Wel werden meerdere huizen in de omgeving ontruimd. Het weer, bewolking en af en toe zon, maximaal rond 19 graden. Vanaf morgen zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
14: Haags. We trappen het uur af met Sombre Homewrecker. Tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 13 minuten over 10 op deze maandag 15 juni. We gaan zo meteen de agenda doornemen van de Haagse bibliotheken met Maaike Hin. En het is maandag, dus we hebben ook een nieuwe Adopt Don't Shop, waarin we een huisdier aan je voorstellen die graag geadopteerd wil worden. Maar eerst is het tijd voor
2: Even na 11.
1: De Even na 11. En de Even na 11 van vandaag is voor J-Lo. We doen het artiesten ABC. En we zijn bij de J aangekomen. On the Floor is nummer 1 en Let's Get Loud is nummer 2. En stemmen doe je via Instagram @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Ik heb toevallig die nieuwe film van J-Lo al gekeken dit weekend, die op Netflix staat. Het is best een vermakelijk film, maar er staat niet voor niks 13 plus bij. Dus wees gewaarschuwd voor zeer expliciete inhoud. Frontaal, zeg maar. Dus daar rekening mee houdend is het verder best een romantische comedy. En jij kan gaan stemmen op J-Lo. Die gaan we sowieso even naar 11 draaien. Maar ik draai natuurlijk het nummer waar het meest op gestemd is. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En dit is de keuze vandaag.
2: Even na 11.

0: Afrojack en Sia en David Guetta met Awake Tonight.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen de agenda door van de Haagse bibliotheken. 18 stuk zijn er, dus er is altijd wel wat te doen. En er is er ook altijd eentje bij jou in de buurt. Maaike Hin van Bibliotheek Den Haag zit bij mij in de bibliotheek in het studio. Ik wil het bioscoop zeggen, ik weet ook niet waarom. Oh. Ik heb denk ik zin om naar de film te gaan. Goedemorgen, hoe is het?
2: Goedemorgen, ja goed. Ik ben helemaal fris en fruitig terug van vakantie.
0: Ja, waar ben je geweest?
2: Ik ben in Ghana geweest.
0: Oh, dat is zo cool. Nou, heb jij daar natuurlijk je roots liggen? Hoor jij mij of niet?
2: Ja, ik hoor jou. Ja.
0: Oh ja, dat is fijn. Ja, ik val af en toe nog weg.
2: Oh.
0: Daar heb jij je roots liggen. Ook je vader heeft daar gewoond. Maar je moeder komt daar echt vandaan.
2: Klopt.
0: En ja, hoe is dat dan om daar dan weer te zijn?
2: Ja, dat is heel fijn. Ik ben in Nederland geboren zelf en hier opgegroeid. Maar je groeit op met twee culturen.
0: Ja, tuurlijk.
2: Dus altijd als ik in Ghana ben, dan vind ik dat heel bijzonder. Wil ik eigenlijk ook zoveel mogelijk over dat land weten en leren. En dat is tegelijkertijd ook een beetje frustrerend. Want je moet dat leren, dus dat heeft tijd nodig. Dus dingen, je begrijpt niet altijd alles gelijk.
0: En je bent dan een beetje streng voor jezelf.
2: Ja, ik vind dat ik dat allemaal gelijk moet weten. Zo werkt het natuurlijk
0: niet.
2: Ik ben gewoon een Haagenees.
0: Ja, precies. Nou, maar met heel veel interesse in ieder geval voor
2: zeker,
0: Ghana.
2: Ja.
0: En hoe was het weer daar?
2: We zijn in het regenseizoen gegaan. Het is alsnog 30 plus. Hè?
0: Ja, ja.
2: Het is hartstikke warm, maar het regent heel veel. En dan zie je ook wel dat infrastructuur en zo heel anders is. Dus er vormen zich gelijk nieuwe riviertjes. Zo hard regent het. Verkeer heeft daar heel veel last van. We hebben ook best wel veel overstromingen gezien. Dus mensen... Het heeft heel veel impact op het leven van mensen. Dus ja, je ziet daar zo goed wat hier meer verborgen is. De kloof tussen arm en rijk zie je daar heel goed. En dat leeft allemaal tussen elkaar. En dat is ook wel weer heel confronterend om te zien. Maar wat ik altijd zo mooi vind aan Ghana is dat het heel... De mensen zijn zo warm. En bijvoorbeeld de verkeerssituatie.
0: Ja.
2: Ik zat echt met samengeknepen billen zeg maar, in die auto. Dan word je ook gereden. En mensen blijven aardig voor elkaar. En ik dacht echt, als we dat hier zouden hebben op het Mali... Weet je wel, bij Maliveld, het grote kruispunt... dan zouden mensen toch een stuk agressiever worden naar elkaar. Dus dat is dan ook wel weer heel mooi om te zien... dat dat allemaal zo om elkaar heen buigt en werkt. En geen road rage, maar.
0: Oh, fijn.
2: Ja, zeker. Maar prachtig land, heerlijk eten.
0: Ja.
2: Super warm.
0: Wat is iets typisch Ghanees of qua eten?
2: Bijvoorbeeld jollof rice. Daar heb je, ik weet niet of je dat...
0: Klinkt als fries, friet?
2: Nee, het is rijst. Maar er zit lekker saus en groente doorheen. En ik heb tilapia gegeten. Gebakken banaan, plantain.
0: Oh, lekker.
2: Dat.
0: Ja.
2: Onwijs lekker, ja.
0: Ik krijg honger.
2: Hele rijke keuken.
0: Ja, super. Nou, daar kan je nog heel lang van nagenieten.
2: Zeker, ja.
0: Maar het is weer back to business.
2: Echt, ja, absoluut.
0: Even weer opstarten.
2: Ja.
0: En wat is er op korte termijn te doen in de bibliotheek?
2: Ja, we kijken altijd een beetje naar deze weken. Nou, een van de dingen, je zou het vandaag niet zeggen... want als ik hier zo uit de ramen kijk, is het goed grijs.
0: Ja.
2: Maar... aanstaande zondag is toch echt de start van de zomer.
0: Ja.
2: En wij vieren dat hier op het Spuitplein met het Zomerplein. Dat doen we voor het eerst. Dat is een beetje onze eerste... het is onze eigen biepmanier om de zomer in te luiden. Het is de langste dag.
0: Leuk, ja.
2: Ze dachten, we gaan deze zondag gaan we het eens even heel gezellig maken hier op het Spui. En het is ook een beetje een voorproefje van wat er allemaal te doen is tijdens de zomerbiepperiode.
0: Ja.
2: Want juni, juli, of ja, een deel van juni, juli en augustus sowieso is de zomerbiepperiode in de biep. En we vinden het altijd heel belangrijk voor al die kinderen die niet op vakantie gaan, maar ook ouderen en alles daartussenin. Iedereen die in Den Haag blijft, om daar leuke activiteiten voor te organiseren.
0: Ja.
2: Dus daar kun je alvast een beetje aan ruiken en proeven deze zondag op het Spui. Eén ding waarvoor je sowieso moet komen, is als je zin hebt om mee te doen aan de grootste stoelendans van de zomer.
0: Oh, wat hilarisch.
2: Ja.
0: En dat is deze zondag?
2: Aanstaande zondag van 12 tot 5 hier op het Spui. Lekker buiten. Dus we hopen dat het mooi weer wordt.
0: Maar oh,
2: dat
0: te ziet grappig.
2: Er volgens mij goed uit.
0: En elke keer weer een stoeltje weg?
2: Elke keer weer een stoel weg. Maar je kan ook lekker creatief aan de slag voor de bootjesparade die we organiseren. We werken samen ook natuurlijk met de partners hier op het Spui. Dus Amare geeft een open dance class. Er is spoken word. Je kan samen met een illustrator samenwerken. Er is een djembe workshop.
0: Okay.
2: Er is van alles te doen. Het wordt super gezellig. Je kan ook lekker creatief aan de slag. Dus nogmaals, voor jong en voor oud.
0: Komt voor ieder wat wils. Tussen 12 en 5. Deze zondag op Vaderdag.
2: Ja.
0: Dus neem je vader mee naar het Spuiplein. Nou, straks hebben we natuurlijk nog veel meer tips. Eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En Mike Pietersen staat klaar met Dat Doe Jij.
3: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: yeah. We maken natuurlijk voor Mike Petersen, onze Hagenees, altijd even extra tijd. Dat doe jij. Die hoorde je net.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: Aanstaande zondag is er dus onwijs veel leuks te doen op het Spuiplein vanuit de bibliotheek. Tussen 12 en 5. Maar wat is er nog meer te doen? Want we kunnen nog wel een beetje verder vooruitblikken ook.
2: Toch? Ja. Nou, soms dan zie ik van die workshops en activiteiten in onze agenda staan. Dan denk ik, oh leuk, dat wil ik ook doen. En dan zie ik, oh, dat is voor kinderen van 5 tot 12.
0: Jammer joh.
2: Maar dit lijkt me, ja, jammer. Jammer voor je. Speurlab. Als jij iets wil leren over vingerafdrukken bestuderen... Het onderzoek doen naar onbekende poeders die bij verdachten gevonden worden... of hoe tandafdrukken worden gemaakt, sporen leren observeren... dan hebben we een onwijs leuke workshop voor je deze woensdag... van 2 tot 3 hier in de Centrale Bieb. Ik ga daar helemaal goed op.
0: Ja, leuk.
2: Ja, experders ook.
0: Ik wil ook nog altijd een keer zo'n escape room doen... Nou, nog nooit gedaan.
2: Ook niet.
0: Maar ik denk echt dat ik dat goed kan. Ja. Dat zegt zij vol zelfvertrouwen. Dat denk ik dan gewoon. Als ik dan nu zo'n spuuronderzoek denk... ja, ik heb echt zoveel detectives gezien. Ik kan dat.
2: Ja. Heerlijk. Nee, maar dan ga je toch met je meiden een keer...
0: Oh ja, ja, ik heb er nog één van onder de 12. Dus dat kan.
2: Ja, leuk. Nou ja, precies. Deze woensdag in ieder geval. De maand juni is hier in de Bieb... is de maand van de AI. We zijn al lekker op stoom eigenlijk. We zijn nu halverwege de maand. Maar er zijn echt nog een paar hele leuke activiteiten om te bezoeken. We geven hier in de Bieb altijd computer- en internetcursussen... voor mensen die echt de basis nog willen leren.
0: Ja.
2: Doen we sowieso. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om het over kunstmatige intelligentie te hebben. Want het gaat zo razendsnel.
0: Ja. Dus ik loop achter. Ik besef het me.
2: Volgens mij lopen we allemaal achter. Want het gaat... Vanochtend zag ik een berichtje over... Instagram was binnen een jaar had het zoveel volgers en
0: gebruikers.
2: AI heeft nu al het 10-dubbele binnen, weet ik veel, nog niet eens de helft van de tijd. Dus moet je nagaan hoe snel dat gaat.
0: Ja, ik ben er niet één van. Tenminste, nee. Google gebruikt het nu ook. Dus dan krijg ik dat voorgeschoteld. Maar ik heb niet een ChatGPT of zo op mijn telefoon staan.
2: Nee, die moet je ook zeker niet doen.
0: Nee, hè?
2: Nee, die supporten. Ice en.
0: Oh ja, nee, precies. Dus ik dacht, dat gaan we allemaal niet doen. Ik wil ook mijn eigen hoofd actief houden.
2: Ja.
0: Ja, maar goed, het is wel goed en belangrijk om daar dingen over te weten. Want ik zag zo'n mooie quote. Besef even dat jouw toekomstige dokter nu afstudeert met behulp van AI.
2: Ja.
0: Dus zorg maar dat je gezond eet.
2: Sowieso.
0: Die haalt zijn diploma omdat hij AI gebruikt.
2: Oh my God.
0: Ja, precies.
2: Dat is ook wel een enge gedachte. Hè?
0: Ja.
2: Maar tegelijkertijd vind ik het wel weer heel mooi hoe AI kan bijdragen aan het sneller opsporen van ziektes. En als we
0: zeker.
2: Op een goede manier.
0: Nee, maar dat is het. Maar dat is het spannende ook. Kijk, mensen maken fouten, maar AI ook. Alleen daar gaan we nog niet van uit. Ik zag toevallig een stukje van de podcast van Oprah Winfrey.
2: Ja.
0: En daar zat een man en die man die was aan het eigenlijk in gesprek. En dat gesprek ging maar door. En van 4-5 uur met ChatGPT. En uiteindelijk zei ChatGPT tegen hem... je moet de government waarschuwen. Want jij hebt nu een rekenformule bedacht of ontdekt. En dit is van groot belang en heel gevaarlijk. En we moeten hier iets mee. Dus hij ging allemaal instanties bellen en... hij liep een beetje dood. En uiteindelijk heeft hij toen de Google AI, dat heet volgens mij Gemini...
2: Ja.
0: Die heeft hij hetzelfde voorgelegd. En ook het eigenlijk laten zien wat voor gesprek hij met ChatGPT heeft gehad. En toen zei die andere AI, dit is totale onzin. En die kon binnen 5 minuten uitleggen waarom dat helemaal niet waar was. En daar niks aan de hand was. Dus die man was al allerlei governments aan het waarschuwen geweest.
2: Ja.
0: Ja. En dus er was niks aan de hand. Was in Canada.
2: Oh, wauw.
0: Maar bizar, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dus het gaat ook fout. Maar daarom is het absoluut. Extra belangrijk dat we er wel wat vanaf weten.
2: Dat, ja. En we proberen daardoor gesprekken over te voeren, workshops over te geven. Deze maand extra aandacht voor te hebben. En ook de leuke kant natuurlijk van AI. Want je kan muziek maken, kunst, afbeeldingen. Er is heel veel te ontdekken.
0: Je ziet het nu wel steeds meer in het straatbeeld, hè? Dan denk ik, die heeft de flyer gemaakt met ChatGPT.
2: Ja.
0: Je herkent het gewoon, want ze krijgen allemaal een beetje dezelfde stijl mensen en dezelfde stijl tekeningen.
2: Ja. Ja, nou, dat is het ook. Weet je, dat staat ook op onze website, op onze flyer van... weet je nog wat echt is en weet je nog wat AI is?
0: Nou, ik begin het echt wel goed te herkennen, ja. Je ziet zo'n hele mooie tafel in de ruit van een eettentje of zo. En dan al die gerechten zijn zo perfect achter elkaar gezet. En dan denk ik, ja... Jij hebt ingevoerd welke gerechten je hebt. En dit is uitgekomen bij de AI.
2: Ik ben heel benieuwd wat voor gesprekken we hier over 5 jaar, over 10 jaar over voeren. Ja. Net zoals met social media. Dat in basis kan het iets heel moois zijn. Maar het heeft ook heel veel negatieve rare dingen kanten gebracht. Ja. En zeker in de beïnvloeding van mensen zie je nu ook. Het is een rare tijd dat ook heel veel negatieve invloed kan hebben. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat met AI zal zijn.
0: Ja, ik ook. Maar allemaal, laten we het beste ervan hopen.
2: Ja, precies.
0: Wil je natuurlijk nog meer tips, wil je alles nog even nalezen... dan kan het natuurlijk op de website van de Haagse Bibliotheken. En dat is?
2: bibliotheekdenhaag.nl.
0: Zo simpel. Dankjewel, Maaike.
1: De

0: nog vaker.
1: Snelle en Maan blijft slapen. En dan voor je Miley Cyrus met End of the World.
2: Adapt, don't shop.
1: Ja, in de rubriek Adapt, don't shop stellen we elke week een huisdier aan je voor die ergens in de opvangcentra woont. En vandaag is de beurt aan Anita om iemand voor te stellen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat fijn dat ik je eventjes mag bellen. Jij werkt bij de dierenambulance.
3: Haags Dierencentrum.
1: Soms gooi ik het door elkaar. Haags Dierencentrum, dus dat is eigenlijk wat we het asiel noemen, hè?
3: Ja, klopt.
1: Vlakbij de Lozerlaan. En welk dier gaan we vandaag voorstellen aan de mensen?
3: Ik had bedacht dat we Shaki vandaag zouden voorstellen.
1: Ja, Shaki, de naam alleen al is leuk.
3: Ja, nou en hij is zelf ook nog eens heel leuk. Het is een boerenfox, 3 kleurtjes en hij is 1 jaar en 8 maanden oud.
1: We hebben het over een kat, hè?
3: Nee, een hond.
1: Een hond. Ja, ik zie dat hij nog niet op onze socials staat. Dat is een beetje jammer. Dus, want ik zat het plaatje erbij te zoeken, maar zo zag ik het niet zo snel. Ik zoek even jouw mailtje erbij. Dan zetten we hem straks nog heel snel op onze socials. Ja, daar staat hij. Oh, het is zo'n schatje. Het is een soort Jack Russeltje om te zien.
3: Ja, klopt. Ja, het is een boerenfox, dus dat is eigenlijk een beetje een Jack Russell op hoge poten.
1: Op hogere poten, oké. Okay. Ja. Ja, hij heeft een super tekenfilmfiguurachtig gezichtje. Met een wit snuitje en dan zwart en roestkleurig om de ogen. Het is echt een moppie, hoor. Hoe oud zei je dat hij is, Shaki?
3: 1 jaar en 8 maanden oud.
1: Ja, hij ziet er ook echt nog puppyachtig uit. Super schattig. En sinds wanneer is Shaki bij jullie?
3: Hij zit bij ons sinds 3 februari dit jaar.
1: Dat is best wel een tijdje. Hoe is hij binnengekomen?
3: Nou, hij is afgestaan door Schrik Niet, de 5e eigenaren die hij heeft gehad.
1: Oh, wat zielig.
3: Maar ja, en die hadden hem overgenomen eigenlijk met de beste bedoelingen. Ook van een situatie waar hij te druk was. En hun dachten dat ze hem wel de beweging konden geven die hij nodig had. Maar ook daar bij het laatste adres bleek hij gewoon te druk te zijn. En doordat hij zo in zijn jonge leven zoveel heeft gewisseld tussen verschillende adressen,
1: ja.
3: Is hij ook nog niet helemaal zindelijk. Heeft hij nergens geleerd dat het veilig is om alleen thuis te blijven.
1: Nee.
3: Is er in het verleden door mensen best wel verkeerd op gereageerd door hem flink te straffen voor het onzindelijk zijn of het alleen thuis blijven, waardoor dat nog enger is. Dus als mensen aan hem beginnen, krijgen ze er echt een super lief hondje voor terug. Maar wel een oudere pup, zeg maar, die echt alles nog wel moet leren.
1: Ja, ja, dus we hebben hier eigenlijk wel iemand nodig die behalve toewijding, tijd en geduld en een hoop liefde, misschien ook wel al wat ervaring heeft met honden opvoeden.
3: Ja, en nou ja, om het nog iets iets moeilijker te maken. Ik heb zelf mijn eigen hondje en daar klikt het heel erg goed bij. Hij kan helaas niet blijven met mij mee naar huis. Maar we merken dat hij voor de energie die hij heeft, dat het gewoon heel fijn is als hij een speelmaatje zou hebben.
1: Ja, ja, ja.
3: Maar ook voor het leren alleen thuis blijven, omdat hij dan niet alleen is.
1: Nee, precies.
3: Omdat hij best wel in het verleden wisselend behandeld is door mensen, merk je, omdat hij best wel in het verleden wisselend behandeld is door mensen, merk je ook dat als hij alleen is, die sommige mensen echt heel eng vindt, maar als hij het vertrouwen heeft.

0: maar hebben ook de mensen die op een appartement wonen dan onze kantoorruimte. En ja, als die dan aan het keten is met mijn hond, dan gaat hij daarna ook na een speelpartij rustig liggen.
1: Ja, precies.
0: Dus als mensen een tuin is natuurlijk voor iedereen leuk. Maar mochten mensen geen tuin hebben, maar ze willen wel gewoon regelmatig naar buiten en hebben ze een andere hond waar die mee kan keten en mogen ze ook samen spelen in huis, dan is het niet iets waarop we zeggen nee, dat gaan we niet doen.
1: Geweldig, ja. Dus als mensen Sjaki willen adopteren, hoe nemen ze contact met jullie op?
0: Ze kunnen een mailtje sturen naar hondapenstaartjehaagsdierencentrum.nl of ze kunnen hem opzoeken op de site en daar staat een aanmeldformulier met een aantal vragen die ze daar kunnen invullen. En dan komt dat ook bij onze mailbox terecht en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met ze op.
1: Nou, mooi. En ik zorg ervoor dat hij zometeen gelijk als de wiedeweerga bij ons op de socials komt staan. Want Sjaki, die mag wel pronken op onze story, hoor. Het is zo'n knapperd. dankjewel weer, Anita, voor je bijdrage vandaag. En we gaan met z'n allen duimen dat Sjaki heel snel een fantastisch en nu wel degelijk forever home gaat vinden.
0: Top, dankjewel ook.
1: Jij ook. Fijne dag.
0: Fijne dag.
2: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter met Man Child.
1: Even na 11.
0: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 11 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draait de plaat met de meeste stemmen. Vandaag kan je kiezen uit twee nummers van J-Lo. On the Floor en Let's Get Loud. Stemmen doe je natuurlijk op Instagram. @denhagenfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet. En ja, daar heb je nog...

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. De kans is groot dat de oorzaak van de brand zaterdagnacht bij de Scheveningse haringgroothandel en rokerij Esser niet meer achterhaald kan worden. Dat zei brandweerwoordvoerder Ronald de Hoog vanmorgen.
4: De brand is zo verwoestend en de oorzaak is op dit moment zeker niet bekend. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. Het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand is geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
3: Bij de brand in de visgroothandel aan de Scheveningse Schokkerweg raakte niemand gewond. Wel werden meerdere huizen in de omgeving ontruimd. Het weer, bewolking en af en toe zon, maximaal rond 19 graden. Vanaf morgen zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
7: Haags. Dit tweede uur wordt geopend door Lula Young met Messi. Tot zo.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100% Haags.
1: Den Haag FM. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 11 op deze maandag 15 juni. Luc die zit al aan een lekker bakkie cappuccino met volgens mij kokosmelk. Is het
2: tropisch. Hè? Helemaal tropisch.
1: Tropische cappuccino. We gaan straks lekker even bijkletsen over wat er allemaal is geweest deze week. En ik ga ook nog bellen met Malou van Stichting Mooie Buurt. Zij brengen mensen samen en bieden gratis jeu de boule en schoenen aan, et cetera. Dus haar ga ik ook nog bellen. Maar eerst...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. De Even na elf was voor J-Lo vandaag. Twee nummers van haar. Het werd 50-50. Je kon kiezen uit On the Floor en Let's Get Loud. En ik dacht, de eerste die ik in mijn systeem vind, die wordt het. En dat was On the Floor. Dus die ga ik voor jullie draaien. Lekker pittig nummertje. Komt-ie, hè?
3: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride.
4: Say hello. Ya tú sabes, no hay más nada.
3: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on the ride.
4: Mr. Worldwide.
5: Dale, get on the flow. Dale.

0: On the Floor met Jennifer Lopez en Pitbull. Lekker ook, zodat dat lambada-deuntje er doorheen zit.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Luc Wessels is bij mij op de koffie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo gezellig altijd als je er bent.
2: Ja, nou, vind ik ook gezellig. Al is het grijs en gauw. En zorgt in ieder geval J-Lo voor wat zomerse vibe.
0: Zo is het, weet je wel. Lekker pittig dansen. Ja. Heb jij die nieuwe film van haar al gezien op Netflix?
2: Nee.
0: Oh ja, ik
2: heb niet eens een abonnement op Netflix.
0: Echt niet?
2: Moet ik nog eventjes gaan. Nee, één keer in zoveel tijd dan leen ik zeg maar gewoon een maandje en dan kijk ik wat ik wil kijken. Ja. En dan ben ik er ook weer klaar mee, zeg.
0: Ja. Nou ja, ik ging voor mijn schoonmoeder regelen. Die is van de fiets gevallen, dus die kan even heel weinig. En ik ging dat regelen. Maar zij zit bij een bepaalde tv-provider en kreeg ze het gewoon gratis.
2: Oh.
0: Ja.
2: Die groene. Had ze zo'n aanbieding.
0: Ja.
2: Ja. Nou, was dat met een WK te maken? Of,
0: Ja, ik weet het niet. Ik belde om het gewoon af te sluiten. En toen bleek het gratis te zijn. Dus ja. Toen dacht ik, nou, top. En toen zei ik... toen verlengden we ook het abonnement. Dat was sinds 2015 niet meer gebeurd. Toen kreeg ze zo'n nieuw kastje. En ze ging €30 per maand minder betalen. Dus zij, ik zeg, jee, dat is een verschil. Ja, zei die, ja, het internet is een stuk goedkoper geworden sinds 2015. Maar waarom gaat dat dan niet automatisch?
2: Ja,
0: dus zij moet dan blijven betalen.
2: Niks. Ja, tuurlijk, dat is super slim. Maar het was volgens mij toch ook dat je niet meer met je telefoon-app verbinding kon maken of zo. Want in dat opzicht, ik kijk zo weinig tv. Ik heb wel Chromecast, maar ik heb geen fancy televisie.
0: Ja,
2: mensen
0: komen
2: bij mij ook binnen en denken echt van, waar is je televisie? Want hij is ook zo klein en verstopt. Ik kijk echt nooit tv.
0: Oh nee? Oh, nee. Okay.
2: Of nooit, zelden.
0: Nou ja, die film vond ik wel leuk.
2: Okay,
0: het was vermakelijk.
2: Genoteerd, maar ik ga richting zomer, dus ik wil eigenlijk nog minder
0: film
2: tv kijken.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld op Aruba heb ik twee tv's, als in de slaapkamer en de dingen, maar ook meer voor de vuur. Televisie staat nooit aan.
0: Nee.
2: Nooit.
0: Nee,
2: dat wil
0: ik
2: hier ook.
0: Ik heb nu, als ik zo moe ben, dan wil ik wel graag een film kijken. Dan wil ik even verdwijnen uit mijn eigen denkdingen. En dan in de wereld van een ander.
2: Ja, het is wel ontspanning. Maar dan ga ik liever naar de bioscoop.
0: Ja, nou, dat
2: maak
0: ik ook
2: doen. Maak er een uitje van.
0: Ja.
2: Ja, je hebt helemaal date weekend met jezelf.
0: Ja, zeker.
2: Is het geheim?
0: Oh, nu niet meer. Ik ga dit weekend niks doen in mijn eentje in een hotel. Ik zeg niet waar.
2: Nee, dat is...
0: Nee, in mijn eentje in een hotel. En ik ga ook naar de bioscoop. En ik ga ook wandelen.
2: Ja, het is gewoon helemaal date night met jezelf.
0: Ja, ik wilde ook paardrijden, maar ik heb nog niet gevonden waar.
2: Oh.
0: Maar
2: moet ik
0: weer
2: niet te veel doen, want dan ben je overspannen en je wil eigenlijk rust.
0: Er zit ook een sauna bij, dus ik ga ook gewoon chillen.
2: Oh, heerlijk.
0: Ik denk dat ik een boek meeneem.
2: Oh, dus maandag zit je hier helemaal zen.
0: Laten we dat hopen.
2: Ja,
0: dat ik uitgerust ben en dat ik weer geduld heb.
2: Nee, maar dat is zo lekker. Ja, ik was de hele week werk in België.
0: Ja.
2: En vrijdag was ik dus heel laat eigenlijk in het zuiden van België. Dus ik dacht, weet je, ik kan nu of naar Brussel of naar Antwerpen. Maar Antwerpen kom ik heel vaak. Dus rijd ik gewoon door naar Brussel. En dan had ik zaterdag lekker de hele dag... Een dag Brussel.
0: En heb je dan last minute een hotel gevonden?
2: Nou, niet last minute. Als in last minute. Ik slaap er wel vaker. Maar inderdaad, dan boek ik wel. Ik boek dan wel hetzelfde hotel eigenlijk altijd.
0: Ja, maar ik bedoel, dat heb je dan op de dag bedacht. En
2: de dag ervoor.
0: Ja, en dan had je wel kamer nog.
2: Ja.
0: Ja, want het was echt wel al heel veel uitverkocht.
2: Dit is heel veel uitverkocht. En ik vond het heel grappig, want ik toch even gekeken naar Antwerpen. En daar waren de prijzen echt... Insane hoog.
0: Was maar gisteren was het Vaderdag in België.
2: Klopt, ja. Maar het was natuurlijk vrijdag. Hè?
0: Ja, oh ja. Ja, maar goed, dan maken ze er misschien een weekend van of zo. Dat alles vol zou kunnen zitten. Ik heb het idee dat dit weekend zo is, omdat het bij ons Vaderdag is. En ik best wel tegen veel hotels aanliep die vol zaten.
2: Ja, maar ja, dat is het natuurlijk ook gewoon. Want met Vaderdag, wat doe je dan? Ga je of slapen of inderdaad bij een van de... Hotels eten of je moet toch wat...
0: Ja, precies.
2: Je moet wat doen.
0: Ja, nou, wij hebben geen vader meer. Dus
2: nee.
0: Daar...
2: Nee, dus dat is ook een reden waarom ik dit weekend een nachtje met mijn moeder...
0: Ja, dat is
2: dan
0: leuk.
2: Wegga, dan zijn we gewoon... En weer quality time. En ja, dat is toch wel een beetje zo'n beladen, semi-beladen dag.
0: Nou, dat is het. Dat is het zeker. Gisteren was je nog ook even op het voorhout.
2: Ja, ik vind voorhout echt mijn favoriete stukje van Den Haag. En er is natuurlijk altijd wat te doen, maar van tevoren weet ik nooit wat. Dus ik loop dan zeg maar over het voorhout, want het is mijn route ook naar de sportschool. En dan zie ik zo die marktjes. En meestal is het zo'n Franse markt of dan eet ik een crepje. En nu was het Thaise markt.
0: Ja.
2: Ja, dus ik was helemaal dat ik dacht van... Oké, ik ga zo meteen sporten en dan ga ik saunen. En als ik dan terugkom, dan ga je terug over de Thaise markt... en dan ga je daar je eten halen.
0: Ja. Dat is wel
2: en dan
0: lekker.
2: Heb je keuzestress, want alles is lekker.
0: En wat is het geworden?
2: Uiteindelijk is het misschien wel een beetje basic, maar ik wilde sowieso sticky rice met mango.
0: Ja, dat dus was je wilde ruimte voor een
2: mijn mission.
0: Dessert.
2: Ja. Ja, dus ik ging bij iedereen vragen waar ze dat had. Wat ook grappig was.
0: En was het de eerste keer dat je het at?
2: Nee, dat is echt mijn favoriete. Ik hou niet van desserts, maar nee. Sticky rice met mango, echt, dat is echt...
0: Ja, maar het was een paar jaar geleden toch zo'n onwijze hit op door TikTok. En iedereen wilde dat hebben. En
2: ja,
0: dik. En...
2: Nee, ja. Het, gewoon...
0: het is heel lekker.
2: Ja, ik hou ervan. Toen ik op Bali was, dan wilde ik het gewoon elke dag.
0: Oh.
2: Ja, I love it.
0: Oh, ze hebben dat ook op Bali. Maar dan doen ze dus door de rijst waarschijnlijk kokos.
2: Kokos, ja, een beetje zoet. Ja. Ja.
0: En dan mango.
2: Dat het geconcentreerd. Of heet dat,
0: gecondenseerde
2: melk. Ja.
0: Oh ja.
2: En dan mango. Maar dat kun je er zelf van opdoen. Hè? Dus dat kan ook minder. Want ik hou gewoon van sticky rice. En alles was natuurlijk lekker. En ik vind het gewoon leuk. Want het is ook zo local. Want je merkt ook gewoon meer dan 90% is ook gewoon... komt ook vandaar. Dat denk ik, zo'n gevoel heb ik. Het is heel erg ons kent ons. Want ik ook denk van waar is iedereen... van juist, dit is toch hartstikke leuk en lekker eten. Het was gewoon heel cute.
0: Ja. En dus behalve sticky rice met mango, wat heb je nog meer gegeten?
2: Een pad thai met kip.
0: Oh ja, lekker. Er zit dan ook een beetje ei, groenten zo erin.
2: Ja, maar dat gaan ze dan echt... wat ik dus heel leuk vond, dus dan hebben ze zo'n stenen pot eigenlijk.
0: Ja.
2: En dat gingen ze dan ook daarin maken per persoon. Hè? Dus het duurde ook gewoon heel lang.
0: Ja.
2: Maar dat maakt ook niet uit.
0: Nee, maar dat is juist... Thais moet vers bereid worden.
2: Ja, maar daarom vond ik het zo fantastisch. Want normaal zou je natuurlijk denken... voor sta ik hier 10 minuten te wachten.
0: Ja, maar ja,
2: maar ze
0: gingen
2: het gewoon één voor één maken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, want ik had een favoriet Thais restaurant in Den Haag. Ik zal het even niet noemen. En dat vond ik altijd allemaal zo lekker. En kip cashewnoot is echt mijn favoriet.
2: Ja, die hadden ze ook. Dat was mijn keuzestress. Maar toen dacht ik... Ik heb gesport en ik eet thuis best wel vaak dan kip, groenten met cashewnoten.
0: Ja.
2: Dus dacht ik, ja, partij kan ik zelf niet maken.
0: Nee, nou, goede keus. Maar de laatste keer dat ik bij mijn favoriete Thai was... kwam het echt uit de shaving dish. Het was er ook veel te snel op tafel. En je proeft het ook. En
2: maar
0: dat hoort
2: is het niet meer van dezelfde?
0: Nee, is overgenomen.
2: Ja, dat is altijd...
0: Jammer, hè?
2: Ja, hier in Den Haag... of hier.
0: Ja, maar in het begin deed die nieuwe eigenaar het nog wel even en nu niet meer.
2: Nee, hier in Den Haag heb je ook een paar tentjes... en dan zijn ze van keuken veranderd of van eigenaar. Dan denk ik, ja, jammer. Dan was het mijn favoriete iets. En
0: nou is het over.
2: En dan is het voorbij. Dan denk ik, zo jammer.
0: Ja, vind ik ook. Het is even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Blijf lekker hier, want Luc blijft ook. Dit is Mijndel met Hoe Mooi Dit Is.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: hoe mooi dit is van Meijndel.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: Ja, en ook met Luc Wessels, die zit er lekker bij. En we hebben net uitgebreid verslag gedaan van de Thaise markt. Ik kreeg er bijna trek van. Ik dacht, oh, ik moet Thaise lunchen zo meteen.
2: Maar ik vind het zo lekker. Ik denk naast... Ik zeg altijd dat Italiaanse keuken mijn favoriet is, omdat het is less is more. Ik hou gewoon van heel simpel, heel puur. Ja. En dat is heel vaak Italiaans. Maar ja bij Thaise denk ik ook van, ja, het voelt ook... Eigenlijk, ik bedoel, Pattaya is eigenlijk helemaal niet gezond, maar het voelt wel gezond, zeg maar.
0: Jij zit wel
2: en mango sticky rice hoeft heel... Ja. Lijkt heel gezond, maar het is niet gezond. Maar het is zo lekker.
0: Ja. Ik vind het Italiaans ook lekker. Alleen, ik eet geen tarwe meer. En dan wordt Italiaans vrij beperkt. Pasta, pizza. Ja, het is allemaal tarwe natuurlijk.
2: Ja. Ja.
0: Maar wel lekker. Maar goed. Waar gaan we het nog meer over hebben? Want ik dacht, ja, jij gaat ook regelmatig naar de bioscoop. Maar daar ben je helemaal nog niet geweest.
2: Nee, je bent vorige week naar de bioscoop geweest.
0: Welke film?
2: Naar Backrooms. Backroom. Die is van een... dit is een soort Blair Witch Project meets Inception meets... Ja, dit is zeg maar...
0: Wie zit erin?
2: Het is eigenlijk helemaal niet bekend.
0: Oh.
2: De regisseur, die is volgens mij 21 of 24.
0: Echt?
2: Het is een fenomeen, zoals vroeger ook
0: Blair Witch Project.
2: Op YouTube. Dus het gaat over een kantoor. Wat zeg maar...
0: Blackrooms of Backrooms?
2: Backrooms. Dus het gaat over een... Het was ook al een hype op YouTube.
0: Ja.
2: Dus het is zeg maar... Het is een soort koortsdroom. Dus dat je in zo'n... Je kent die oude kantoorpanden wel met allemaal van gangen en hakjes.
0: Ja.
2: En er komt maar geen eind aan.
0: Oh ja. Naar. Zoals ik dat heb ik wel ervaren op het... Op de kermis bij zo'n spiegeldolhof.
2: Nou, dit is ook een beetje zo. En het is een soort een beetje... het is gewoon heel apart. En je hebt ook van die scènes... met diepte. En ik heb dus echt dieptevrees. Geen hoogtevrees. Dus dat je ook echt zo dizzy wordt. Omdat zij dan zo'n trapje op moet. Maar je ziet ook dat ze ook naar beneden kan vallen.
0: Ja, ik zie mannen in gekke pakken.
2: Het was crazy.
0: Op lege kantoors en een stapel met meubels.
2: Op het einde zat ik ook, waar heb ik naar gekeken? En hoe vet was dit?
0: Wel vet.
2: Ja, ik vond het echt te gek. En dat dan zo'n jonge gast dat heeft bedacht. Dus volgens mij is ook echt een budget van nog geen 10 miljoen. Wat natuurlijk helemaal niks is. En het is echt all over mega succes. Het was wel echt heel... Ja, ik vond het dus wel een hele vette film.
0: Ja.
2: Maar wel een beetje weird. Dus zeg maar, in jouw ontspanningsweekend zou ik het
0: niet
2: aanraden.
0: Niet doen, nee. Okay.
2: Nee, want ik kwam wel echt naar buiten. Daar dacht ik, want ik was alleen. Ik moet nu iemand hebben om mee te praten.
0: Ja, ik moet het verwerken.
2: Ik zet het... Nee, maar ook gewoon... Wie heeft deze film ook gezien? Dus ik zet het ook meteen op mijn Instagram story. Zo van, oké, ik heb deze film gezien. Het was zo vaag.
0: Wie kan er even bellen?
2: I need to talk about it. Ja, dus het was wel zo... Want ik wil hem eigenlijk gewoon nog een keer zien... omdat het gewoon zo vaag was.
0: Ja, ja. Dat had je met Inception natuurlijk ook wel.
2: Ja, maar dat was dit ook. Want het was meer... Ja, ik kan het niet eens uitleggen. Want je hebt dan die geheime gang. En vervolgens was een man. En dan zag hij zeg maar ook alte ego's. Kwam die dan terug. Maar op een gegeven moment kwam zijn psychiater in zijn droom. Wat eigenlijk niet zijn droom was. Ja, het was zo weird.
0: Ja. Droom jij ook veel?
2: Heel veel.
0: Ja?
2: Ja, ik droom echt
0: heel veel. En jij onthoudt het dus? Want anders weet je dat niet.
2: Ja.
0: En ga je dat dan ook vertellen aan mensen?
2: Nee, maar ik zoek het wel vaak op.
0: Oh ja.
2: 'S ochtends.
0: Maar ik heb soms wel eens dat je het dan vertelt aan iemand. En dan wordt het bijna een soort van herinnering. Alsof ik dan denk, oh ja, maar ik heb dit meegemaakt. En Paul die kan dan nog wel eens zeggen, yes, het was een droom, hè? Want vannacht had hij weer iets geflikt in mijn droom. En dan moet ik echt mijn best doen om niet boos te zijn.
2: Oh ja, ja, maar ja, ik snap het wel. Ik denk een maand geleden of zo had ik even een paar dagen heel erg koorts.
0: Oh.
2: En toen ben ik s'nachts wel aan het eilen.
0: Ja.
2: Dat je tegen jezelf zegt, je bent een dromen.
0: Ja.
2: Heftig. Maar je blijft er maar een beetje in hangen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is echt...
0: En zo was die film dus ook.
2: Ja, precies. Zo was het. Dus het was niet een gezellige film. Maar volgens mij zijn er wel een paar leuke... Volgens mij is het ook best wel een soort van semi-romantische film.
0: Ja, Finding Emily wil ik nog zien.
2: Ja, die staat mij op een lijstje.
0: Ik zag echt wel een aantal. Maar ik ben altijd wel dat ik denk van... Oké, wanneer draait er dan iets wanneer ik kan? En dan moet ik... dan moet het maar net uitkomen.
2: Ja, precies.
0: Maar goed,
2: ja.
0: ik ga vaak aankomend weekend misschien wel naar twee films.
2: Ja, gewoon blijven zitten.
0: Ja, kijken wat er
2: Neem
0: komt.
2: Neem je kussen mee.
0: oh ja, een vliesdekentje. Maar het wordt wel warm dit weekend. Maakt niet uit.
2: Bij bioscoop is het meestal wel frisjes.
0: Precies.
2: Hoor.
0: Thee mee, het dekentje mee. Ja. Gezellig.
2: Ga je dan ook alles daar kopen of smokkel je ook een beetje van jezelf mee naar binnen?
0: Nou, ik ben wel dat ik dan. Ik koop dan wel popcorn. Maar ik vind mijn eigen thee gewoon altijd veel lekkerder. Ze hebben echt niet zo lekkere thee.
2: Neem je dan thee mee?
0: Ja.
2: En dan daar water?
0: Ik neem thee mee. En dan neem ik ook nog een blikje kombucha mee. Want dat vind ik ook lekker. Dat verkopen ze ook niet.
2: Nee, dat, maar echt, ik bedoel, echt paté, ik wil met je praten. Zij hebben zo weinig assortiment.
0: Ja.
2: I can't. Gewoon,
0: nee.
2: Ik wil gewoon zoveel geld uitgeven eigenlijk als ik daar ben. Maar het kan niet. Want dan heb je popcorn en je wat je chipjes. Maar dan denk ik, ik wil eigenlijk ook wat hartigs.
0: Ja.
2: Maar ik wil eigenlijk ook. Ja,
0: gewoon. Nou ja, ik wil gewoon lekkere thee en een lekker drankje waar geen suiker in zit. En dat is lastig of zo. Dus drinken neem ik dan zelf mee.
2: Dat snap ik. Ja, ze hebben daar ook niet echte koffie of zo. Want dat is natuurlijk de automaat.
0: Ja, maar ze hebben dan de Amerikaanse koffiegigant.
2: Maar dat is toch anders.
0: Ja, maar die had vroeger lekkere jasmijnparel thee. En die hebben ze niet meer. En nu hebben ze gewoon saaie groene thee. Dus neem ik het mee.
2: Nou, ik vind nu ze er toch bezig zijn om de pauzes terug te brengen.
0: Ja,
2: dan denk ik,
0: ja,
2: kom dan ook even door met beter assortiment. Want
0: precies. Gaan wij voor zorgen.
2: Ja.
0: Als Ryan hier weer is van de Haagse Bioscopen, dan gaan we dat vertellen.
2: Ja.
0: Luc, was weer gezellig. Ik zie jou volgende week gewoon weer. En we hebben ook alvast even afgesproken dat jij 3 juli komt, hè? Want dan is de 500ste aflevering van Haagse Bakkie met Jessica Mendels.
2: Wow, heb ik dan ook een jingle?
0: Ja, ik ga wel dat regelen. Ik ben bezig, maar die man van de jingles, die
2: of
0: is zo traag.
2: Of wordt het nieuw seizoen? Wordt het na de zomer?
0: Kan ja, ook. Nou, we gaan het meemaken. We gaan het meemaken.
2: Ja, nou, spannend. Ik kan
0: dat is weer gezellig.
2: Pak de stickertjes elke dag tot het 3 juli is.

0: Zoo van Shakira en daarvoor hoorde je Justin Bieber met Sorry.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: Ja, ik bel met Malou van Stichting Mooie Buurt. Goedemorgen, Malou.
2: Goedemorgen.
0: Wat is Stichting Mooie Buurt?
2: Ja, Stichting Mooie Buurt is de maatschappelijke tak van Mooie Boel. En Mooie Boel kennen mensen misschien als de grote horecazaak bij Haagse Bluf.
0: Ja.
2: En daar gaan we nu ook overdag de deuren openen voor sociale initiatieven. Dus iedereen kan ook overdag een balletje komen gooien en een spelletje spelen.
0: Ja, dus jullie hebben naast jullie gewoon commerciële onderneming, hebben jullie een stichting gelanceerd. Moet ik het zo zien?
2: Ja, inderdaad. Inderdaad, precies zo. Met de onderneming zijn we vanaf 4 uur open. En nu met de stichting kunnen we ook overdag al de deuren openen voor sociale initiatieven die dan de locatie gratis kunnen gebruiken en ook koffie en thee kunnen verwachten.
0: Geweldig. En waar moet zo'n initiatief aan voldoen om bij jullie de ruimte te mogen gebruiken?
2: Nou, niet zoveel. We zijn eigenlijk voor iedereen uit de buurt, maar ook vanuit het sociaal domein open. We hopen eigenlijk zoveel mogelijk mensen te kunnen verwelkomen, zodat de zaak gewoon ultiem benut wordt. De huur is toch al betaald, dus laten we lekker samen ontmoeten, spelletjes spelen en koffie drinken.
0: En wat hebben jullie allemaal in huis?
2: Alles.
0: Jeu de boule.
2: Ja, dus Jeu de boule, inderdaad. We hebben verschillende jeu de boule banen binnen. We hebben ook shuffleboarden, een soort shoelen, maar dan net anders. Shoelen hebben we natuurlijk ook. Tafeltennis, darten, heel veel bordspelletjes. Van alles eigenlijk.
0: En kan je wat voorbeelden noemen van mensen die gebruik maken al van jullie ruimte overdag als van de stichting?
2: Ja, er zijn heel veel verschillende organisaties. Vorige week was ik in Den Haag en was daar Stichting Present, die met vrijwilligers van Nationale Nederlanden samen dan met bewoners van de zorginstelling kwamen spelletjes spelen samen.
0: Oh ja.
2: We hebben ook in Rotterdam, want zij zitten in meerdere steden, vakantieboelen, specifiek voor mensen die zelf of niet op vakantie kunnen, met verschillende welzijnsorganisaties samen, waarbij jongeren en ouderen samen spelletjes spelen. Jeu de boule, maar ze hebben ook stoelendans gedaan en karaoke. Dus heel veel verschillende dingen kunnen ze samen spelen om elkaar te leren kennen. En de spellen zijn heel toegankelijk voor iedereen. Vorige week waren er ook een paar mensen die in een rolstoel zaten. Die konden ook heel makkelijk mee jeu de boule of shoelen. En zo hopen we eigenlijk verschillende mensen met elkaar te laten ontmoeten.
0: Ja,
2: van spel.
0: Superleuk. Als mensen nou denken, oh, dit is echt wat voor onze vereniging of voor onze vrijwilligers of het uitje van de vrijwilligers of de stichting of zoiets. Wat moeten ze dan doen?
2: Nou, op onze website kan je heel makkelijk een formulier invullen en dan kunnen we meteen contacten even bellen. Mensen kunnen ook altijd even binnenwandelen bij Mooie Boel. We zijn nu nog niet altijd open.
0: Nee.
2: Maar vanaf 4 uur is er sowieso iemand.
0: En dan kan je de info vragen.
2: Precies. Ja, maar op de website staat het heel makkelijk. Ja.
0: Hoe zijn jullie nou op het idee gekomen om dit te starten?
2: Heel veel verschillende ideeën kwamen samen. Er was sowieso een collega die zei van ja, we zijn helemaal niet overdag open, maar deze zaak ligt helemaal klaar om te gebruiken. Ik ken wel een stichting die vooral voor kinderen die in armoede opgroeien hier misschien wel van gebruik willen maken. Dus heel erg vanuit een collega is het gestart. Maar er waren ook wel gedachten over ja, de huur is al betaald, kunnen we hier niet meer uithalen? Dus er kwamen vorig jaar verschillende ideeën bij elkaar. En nu kunnen we opschalen en willen we alle locaties van Mooie Boel ook overdag inzetten voor Mooie Buurt.
0: Leuk, heel leuk. Ja. Zoals Malou net al zei, wil je informatie, kan je even binnenlopen of op de website kijken van Mooie Boel. Superleuk dat jullie dit hebben gestart. Ik hoop dat er heel veel prachtige ontmoetingen bij jullie gaan plaatsvinden.
2: Dankjewel, ik hoop het ook. Iedereen is welkom.
0: Dankjewel en een fijne dag.
2: Doei. Doeg.
0: Dit is Nate Smith, Fix What You Didn't Break.

Ja, ik zag vanmorgen voorbij komen dat mensen die ik kende bij Olivia Dean aanwezig was geweest. Ik weet dus niet precies waar ze stond, maar ze was in Nederland. En deze week, woensdag, staat ze in Parijs. En dan 10 juli is ze weer in Amerika. Maar ik heb niet snel FOMO, maar ik had wel echt het gevoel dat ik iets had gemist, dat ik niet bij Olivia Dean live was geweest. So easy to fall, hoorde je van haar. En ik vind haar een geweldige artiest. Daarvoor hoorde je Hannah May en Meteor met Wat wil je van mij? En dit is Cameron Withcombe met Kingdom of Fear.

We kruipen langzaam naar het einde van de uitzending toe. Ik heb Davina Michel nog voor je met Stil Champagne. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. Morgen ben ik er weer. Ik ga hier even de techniek op orde brengen. Tot morgen.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. De kans is groot dat de oorzaak van de brand zaterdagnacht bij de Scheveningse haringgroothandel en rokerij Esser niet meer achterhaald kan worden. Dat zei brandweerwoordvoerder Ronald de Hoog vanmorgen.
2: De brand is zo verwoestend en de oorzaak is op dit moment zeker niet bekend. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. En het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
1: Bij de brand in de visgroothandel aan de Scheveningse Schokkerweg raakte niemand gewond. Wel werden meerdere huizen in de omgeving ontruimd. Het weer, bewolking en af en toe zon, maximaal rond 19 graden. Vanaf morgen zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke zorg verlenen. De kans is groot dat de oorzaak van de brand afgelopen zaterdagnacht bij de Scheveningse haringgroothandel en rokerij Esser niet meer achterhaald kan worden. Dat zei brandweerwoordvoerder Ronald de Hoog vanmorgen tegen Omroep West.
6: De brand is zo verwoestend en de oorzaak is op dit moment zeker niet bekend. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. Het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand is geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
5: Bij de brand aan de Scheveningse Schokkerweg raakte niemand gewond. Wel werden meerdere huizen in de omgeving ontruimd. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg in Den Haag rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. Dan nog het weer, bewolking en af en toe zon, maxima rond 19 graden. Vanaf morgen zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
11: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke zorg verlenen. De kans is groot dat de oorzaak van de brand afgelopen zaterdagnacht bij de Scheveningse haringgroothandel en rokerij Esser niet meer achterhaald kan worden. Dat zei brandweerwoordvoerder Ronald de Hoog vanmorgen tegen Omroep West.
5: De brand is zo verwoestend en de oorzaak is op dit moment zeker niet bekend. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. En het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand is geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
1: Bij de brand aan de Scheveningse Schokkerweg raakte niemand gewond. Wel werden meerdere huizen in de omgeving ontruimd. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg in Den Haag rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. Dan nog het weer, bewolking en af en toe zon, maxima rond 19 graden. Vanaf morgen zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke zorg verlenen. De kans is groot dat de oorzaak van de brand afgelopen zaterdagnacht bij de Scheveningse haringgroothandel en rokerij Esser niet meer achterhaald kan worden. Dat zei brandweerwoordvoerder Ronald de Hoog vanmorgen tegen Omroep West.
4: De brand is zo verwoestend en de oorzaak is op dit moment zeker niet bekend. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. Het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand is geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
3: Bij de brand aan de Scheveningse Schokkerweg raakte niemand gewond. Wel werden meerdere huizen in de omgeving ontruimd. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg in Den Haag rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. Dan nog het weer, bewolking en af en toe zon, maxima rond 19 graden. Vanaf morgen zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke zorg verlenen. De kans is groot dat de oorzaak van de brand afgelopen zaterdagnacht bij de Scheveningse haringgroothandel en rokerij Esser niet meer achterhaald kan worden. Dat zei brandweerwoordvoerder Ronald de Hoog vanmorgen tegen Omroep West.
4: De brand is zo verwoestend en de oorzaak is op dit moment zeker niet bekend. Als er onderzoek gedaan wordt, dan zal het door verschillende teams gedaan worden. Het is altijd afwachten inderdaad hoe erg de brand is geweest en hoeveel grote schade is om daar nog een oorzaak uit te kunnen halen.
3: Bij de brand aan de Scheveningse Schokkerweg raakte niemand gewond. Wel werden meerdere huizen in de omgeving ontruimd. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg in Den Haag rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. Dan nog het weer. Bewolking en af en toe zon. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op naar 25 tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oudere zoontje was er ook bij. Hij werd niet geraakt. Maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje en rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door Paro werd lastiggevallen. En op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals limonade. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke ondersteuning geven. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. En het Metzlerorgel in de Grote of Sint-Jacobskerk krijgt deze zomer een grote renovatie. En om de kosten te helpen dekken wordt op vrijdag 19 juni een benefietconcert georganiseerd. Het orgel staat al 55 jaar in de kerk en heeft last van slijtage en vervuiling. Tijdens het benefietconcert klinken onder andere werken van Bach, maar ook van de Beatles. Dan nog het weer. Bewolking, af en toe zon. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen is het zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: FM.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oudere zoontje was er ook bij. Hij werd niet geraakt. Maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje en rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door Paro werd lastiggevallen. En op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals limonade. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke ondersteuning geven. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. En het Metzlerorgel in de Grote of Sint-Jacobskerk krijgt deze zomer een grote renovatie. En om de kosten te helpen dekken wordt op vrijdag 19 juni een benefietconcert georganiseerd. Het orgel staat al 55 jaar in de kerk en heeft last van slijtage en vervuiling. Tijdens het benefietconcert klinken onder andere werken van Bach, maar ook van de Beatles. Dan nog het weer. Bewolking, af en toe zon. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen is het zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

noche de la noche en San Salvador, El Salvador.

informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

100% Haag. Haag. Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oudere zoontje was er ook bij. Hij werd niet geraakt. Maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje en rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door Paro werd lastiggevallen. En op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals limonade. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke ondersteuning geven. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. En het Metzlerorgel in de Grote of Sint-Jacobskerk krijgt deze zomer een grote renovatie. En om de kosten te helpen dekken wordt op vrijdag 19 juni een benefietconcert georganiseerd. Het orgel staat al 55 jaar in de kerk en heeft last van slijtage en vervuiling. Tijdens het benefietconcert klinken onder andere werken van Bach, maar ook van de Beatles. Dan nog het weer. Bewolking, af en toe zon. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen is het zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: Nu Haagse Helden met Sjane van Rutten. 100% Haags.
9: Den Haag. Goedenavond luisteraars, welkom bij Haagse Helden. Heel fijn dat je luistert. Haagse Helden is het programma over hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor Den Haag, onze mooie hoofdstad. En dat blijkt wel uit de inzet van 185.000 stadsgenoten in goede en slechte tijden, bij weer en wind en dag en nacht. Dus altijd. Ik ben Jeanne van Rutten. En onze gasten van vanavond zijn de Stichting PEP. En van de Stichting PEP zijn ondertussen vol ongeduld aangeschoven Gert-Jan Aleman, directeur bestuurder. En Floor Boogman, senior adviseur. En ook wel, ja, toch ook wel uitkijkend wat ze ons allemaal gaan vertellen. En in het tweede deel van de uitzending de Vicentiusvereniging. We gaan zo met elkaar in gesprek. Maar eerst gaan we luisteren naar That Day van The Golden Earring. Toen nog met een S, dus de Earrings uit 1966. Kijk, dat waren echt de goede oude tijden.

0: En dat was Radé van de Golden Earrings. Ze zei net, dat was de goede oude tijd. Nou, dat is het zeker. Ik word er heel nostalgisch van. Maar we gaan naar de tegenwoordige tijd. Dit is het programma Haagse Helden, voor wie nu net heeft afgestemd. En onze eerste gast vanavond, heb ik net al gezegd, zijn van de Stichting PEP. Gert-Jan Aleman, directeur-bestuurder. En Floor Bogman, senior adviseur. Nou, ik zal een korte intro vooraf zelf geven, Gert-Jan. Want ik weet, als jij dat doet, dan zijn we over een uur nog bezig.
1: Want dankjewel.
0: PEP doet zo ontzettend veel.
1: Dat is helemaal waar.
0: Ja, nou, PEP ondersteunt in ieder geval het vrijwilligerswerk in Den Haag in hele brede zin. Met praktische adviezen, het beheer van denhaagdoet.nl, de vacaturebank voor vrijwilligerswerk. Zeker. De organisatie van de buitengewoon succesvolle jaarlijkse vrijwilligersmarkt in Amare. PEP geeft advies aan besturen over besturen, ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening en PEP certificeert organisaties met het Haagse keurmerk voor vrijwilligersorganisaties. Nou, dat even voor wat betreft de korte intro.
1: Hele korte intro.
0: Dat is een hele korte intro. Ik sla van alles over, maar oké. We gaan het hebben vanavond over de ingang voor vrijwilligerscoördinatoren en over het belang van cybersecurity. Maar laten we het eerst hebben over de leergang voor vrijwilligerscoördinatoren. En Floor, jij bent samen met een aantal andere collega's verbonden aan de leergang. Wat bracht jullie op het idee om juist voor deze mensen een leergang te organiseren?
2: Nou, wij werden daar eigenlijk op geattendeerd door iemand uit het veld. Dat is Els Blijnburg van Wijks. Die zei van, nou, dat lijkt me eigenlijk best wel een goed idee dat er een, het was eerst nog een cursus voor vrijwilligerscoördinatoren komt, omdat dat toch binnen de dagelijkse gang van zaken voor vrijwilligers is zo iemand echt de spin in het web.
0: Ja, belangrijk aanspreekpunt.
2: Ja, ja. Ja. En het gaat natuurlijk niet alleen om het werven van vrijwilligers, maar vooral ook om het begeleiden en behouden van vrijwilligers. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Dus het was haar idee om met een cursus te komen. En dat hebben wij inmiddels met 4 collega's ontwikkeld of doorontwikkeld tot een leergang van 6 modules.
0: En wat behandelen jullie in die modules?
2: De eerste 3 modules die gaan over het werven van vrijwilligers. Hoe bepaal je precies wie je nodig hebt? Want ik zoek een vrijwilliger, dat gaat niet werken. We hebben het over hoe schrijf je een goede tekst? Welk medium gebruik je om te werven? En daar gaan we zeg maar theoretisch, maar ook praktisch op in.
0: Ja. Even terug naar jouw eerste opmerking van hoe werf je vrijwilligers? Ja, hoe doe je dat? Kun je iets van het geheim vertellen?
2: Nou, het is vooral belangrijk dat je eerst goed afvraagt, wie zoek ik nu eigenlijk? En vooral ook dat je goed nadenkt, wat voor klus is het? Want als je een vrijwilligersklus wil aanbieden, is het van groot belang dat je zo concreet mogelijk bent.
0: Ja.
2: Dus nogmaals, niet vragen, wij zoeken vrijwilligers, maar heel exact
0: van wat de taken zijn.
2: Wat de taken zijn, hoeveel tijd het iemand kost, is het flexibel, ja of nee. Dan kun je het makkelijkst iemand aanspreken.
0: Ja.
2: Dus dan kan iemand zich eigenlijk een beetje als een soort plaatje voor de geest halen hoe dat vrijwilligerswerk gaat zijn. En dan ben je het meest aantrekkelijk.
0: Ja, ja, en flexibiliteit is steeds belangrijker. Er zijn veel vrijwilligers die op wat latere leeftijd in hun leven vrijwilliger worden. Maar die willen ook flexibel zijn. Die willen ook met hun camper 6 maanden naar
1: Spanje,
0: bijvoorbeeld. Ja, van die mensen. Ja. En die willen ook vrijwilligerswerk doen. Dus als je zegt van flexibel kan in onderling overleg, is het al veel aantrekkelijker wanneer het maar 1 dag deel.
2: Ja, absoluut. En er zijn natuurlijk tegenwoordig ook een heleboel hulpmiddelen voor. Hè. Je kan bepaalde vormen van vrijwilligerswerk kun je thuis doen. Je kunt een app gebruiken voor zeg maar als rooster. Hè, dat mensen zelf in kunnen vullen wanneer ze kunnen. En ze kunnen dat ook weer verwijderen.
0: Ja, en dat brengen jullie allemaal naar voren in de modules die daarover gaan.
2: Ja.
0: En waar ik heel erg benieuwd naar ben, er zijn 3 modules die zijn gewijd aan het begeleiden van vrijwilligers.
2: Klopt.
0: Wat behandelen jullie daarin?
2: Daar gaan we vooral in op verschillende stijlen van het begeleiden. En we besteden ook veel aandacht aan, even in algemeen zin gezegd de kwetsbare vrijwilliger.
0: Ja, wat is dat voor een vrijwilliger?
2: Nou ja, wij hebben zelf altijd, dat is eigenlijk de disclaimer voordat we daarmee beginnen. Wij vinden de term kwetsbare vrijwilliger vinden we zelf ook een beetje lastig. He, want ja, wat is kwetsbaar?
0: Ja, in een bepaalde situatie ooit werd ik ook kwetsbaar genoemd. Maar zo, dat ben ik niet. En zo voel ik me ook niet. Dus ik vond het heel beledigend, moet ik
2: ja,
0: zeggen.
2: Nou ja, wij hebben daar zelf ook een beetje moeite mee. Maar als je de theorie erop naslaat, is een kwetsbare vrijwilliger is iemand die op welke manier dan ook een bepaalde afstand tot de maatschappij heeft.
0: Okay.
2: Tijdelijk of voor een langere duur.
0: Of altijd al,
2: Of altijd.
0: Ja.
2: En dus wij gaan in op van nou, wat voor soorten kwetsbare vrijwilligers heb je? En hoe kun je deze mensen het beste werven en begeleiden? Want ja, de ervaring leert, daar zitten parels bij.
0: Zeker, zeker.
2: Dus je schiet jezelf als vrijwilligersorganisatie eigenlijk in de voet.
0: Absoluut.
2: Als je deze groep niet benadert.
0: Ja, dat heb ik ook geleerd in alle gesprekken die ik heb gevoerd.
2: Ja.
0: Onmisbaar. En stijlen van begeleiden, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, dan gaan we er vooral op in dat, dat je zeg maar als coördinator goed moet monitoren dat als mensen net bij jouw organisatie komen, dan kunnen ze wat afwachtend zijn. Hebben ze veel instructie nodig. Nou, vervolgens zijn ze wat langer aan de slag bij jou. En komen ze meer in de fase, zeg maar, dat je een oogje in het zeil kan houden.
0: Dus wat zelfstandig.
2: En als mensen jaren bij jou aan de slag zijn, dan is het juist belangrijk dat je ze toch wel met enige regelmaat bij ze incheckt van, heb je het nog naar je zin? Vind je het leuk?
0: Maar die kunnen veel meer ruimte aan dan.
2: Precies.
0: Het gaat dus over taakvolwassenheid en psychologische volwassenheid.
2: Ja, absoluut. En dat je dus vooral ook vanuit het perspectief van het behouden van mensen, dat je ook die langdurige stille krachten, zeg maar, om het zo maar even te noemen, dat je ook die blijft monitoren en begeleiden op afstand en de juiste vorm van aandacht geeft.
0: Dat je ze niet verwaarloost.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, zeker niet. Goed, een aantal modules. Hoe kunnen mensen zich opgeven voor de leergang?
2: Mensen kunnen zich opgeven via denhaagtoetacademie.nl. Je kunt ook gewoon naar de website gaan. Dan kun je onder trainingen kun je ook deze leergang vinden. We gaan weer starten eind september. Het loopt al redelijk storm.
0: Ja, er is belangstelling. Jullie voldoen in ieder geval aan een behoefte. Het is een niche in de markt in Den Haag.
2: Ja, maar maak je geen zorgen. We gaan eind januari komt er weer een nieuwe leergang. Dus we geven de leergang 2 keer per jaar.
0: Oké. Dus inschrijven heeft altijd succes, om het zo
2: absoluut
0: te zeggen. Waar wordt de leergang gegeven?
2: De leergang wordt gegeven bij PEP Den Haag, bij ons kantoor tegenover de Grote Kerk in Den Haag, in het centrum.
0: Perfecte locatie.
2: Zeker. En het is misschien ook wel even handig om te vermelden dat je dus niet verplicht bent om de gehele leergang in één keer te volgen. Je kunt gewoon 1 of 2 modules doen als je dat beter uitkomt. Of als je een keer verhinderd bent. Allemaal geen probleem. Je kunt zo weer bij een volgende sessie aanhaken.
0: Precies. En ook belangrijk voor mensen die daar heel veel belang aan hechten. Na afloop krijg je een certificaat.
2: Absoluut. Ja.
1: Zeker. dat is toch heel belangrijk. Dat het wel een gecertificeerde training is.
0: Ja, precies. Nou, ook omdat het dan kunt aantonen. Ik heb het gevolgd met een handtekening van jou, geloof ik. Hè?
1: Zeker. Ik deel hem nog persoonlijk uit.
0: Oké. Goed, daarmee eindigt de cursus. Maar veel belangrijk is dat de cursus wordt gegeven, dat u voldoet aan de behoeften. En dat natuurlijk kwaliteit heeft.
1: Zeker.
2: Zeker.
0: Zeker. Maar daar gaan we gewoon vanuit. Oké, dankjewel voor de toelichting. We gaan even naar muziek. I Knew I Love You van Taylor Swift.

0: En dit was Taylor Swift, I Knew It, I Love You. Nou, als je van iemand houdt, dan weet je dat gewoon toch gewoon. Ja, goed, nou, we gaan het over iets heel anders hebben. In de studio is Pep de gast. We hebben het net gehad over de leergang voor vrijwilligerscoördinatoren. En nu gaan we het hebben over cybersecurity. Waarom het zo belangrijk is voor vrijwilligersorganisaties. Nou, ik zei het vorige gesprek tegen Gert-Jan. Het komt mij niet over als een heel sexy onderwerp. En het lijkt ook heel ver weg, ver af te staan van vrijwilligersorganisaties. Maar dat is optisch bedrog. Gert-Jan, waarom is het zo belangrijk voor vrijwilligersorganisaties om notie te hebben van cybersecurity?
1: Ja, nou, ik denk dat het sowieso, als we het even gewoon wat Haagse trekken, het is voor elke inwoner van Den Haag heel belangrijk. Dan zijn er een heleboel bedrijven binnen Den Haag. En die doen allemaal wel iets aan cybersecurity. En dan kom je eigenlijk bij de maatschappelijke organisaties. En ik zeg altijd, die zijn vol passie keihard bezig met hun ding te doen.
0: Ja.
1: En dan is de bedrijfsvoering en cybersecurity, hoe minst sexy kan je het maken. Dat is dan echt wel een ondergeschoven kindje.
0: Ja, en dat was ook niet zo heel erg goed bij de intrinsieke motivatie.
1: Zeker
0: om iets
1: niet
0: te doen voor anderen, hè?
1: Zeker niet. Terwijl er natuurlijk wel heel veel persoonlijke gegevens bij maatschappelijke organisaties zijn.
0: Ja.
1: Ledenbestanden. Op het moment dat je een balies hebt waar mensen met problemen komen, worden de namen, de problemen, et cetera, opgeschreven, bijgehouden. Om ook te turven van, goh, waar moeten we meer informatie over geven als stad of als organisatie. Dus er zijn heel veel gegevens die worden opgeslagen. Met alle beste bedoelingen, zeg ik altijd. Maar waarschijnlijk gewoon in een Excelletje.
0: Dat zou je wel kunnen.
1: Verstuurd gewoon via een Hotmail. Daar ligt natuurlijk wel een hele grote, een heel groot gevaar op te loeren.
0: Dus je hoeft niet eens zo heel veel verstand te hebben van hacken.
1: Nee.
0: Om al die gegevens naar binnen te sleuren.
1: Zeker. Nou, en de burgemeester die had daar ideeën bij. Dus die heeft samen met een team zich ingeschreven voor een hele grote challenge in Amerika, waar je een heleboel geld mee kon krijgen. Helaas niet binnengehaald.
0: Maar hij is wel naar Amerika geweest.
1: Vonden we heel jammer. Hij vond het eigenlijk zo'n goed plan dat hij zei, dit moeten we gewoon gaan doen. Dus de gemeente heeft daar subsidie voor vrijgemaakt. En samen met de partner Protect.ngo zijn wij samen een samenwerking aangegaan om maatschappelijke organisaties cyberveiliger te maken.
0: Oké, het is een non-governementele organisatie. Amerikaans of Nederlands?
1: De Protect.ngo?
0: Ja.
1: Het zit in Nederland, het is een Europese organisatie.
0: Oké, ja, dat vraag me even.
1: Ja, dat is tegenwoordig heel belangrijk.
0: Heel belangrijk. Want voor je het weet, Trumps er zich mee bemoeien. Maar goed, hebben jullie het wel eens meegemaakt dat er inderdaad een probleem is met de veiligheid van de netwerken en de systemen, ICT, van vrijwilligersorganisaties?
1: Zeker. Het zijn wel tussen aanhalingstekens kleine hekjes, gelukkig. Maar er worden zeker wel soms hacks gepleegd op maatschappelijke organisaties. En één is er gewoon te veel. En daarom is het belangrijk dat de maatschappelijke organisaties weten eigenlijk van dit project. Ze kunnen zich opgeven gewoon via PEP. En wat we dan eigenlijk doen, vanuit PEP begeleiden we de intake. Dus dan doen we samen met de maatschappelijke organisatie een soort test. Ongeveer een uur duurt dat, met allerlei vragen. Aan de hand van die test komt er een soort scorebord uit. Nou, het zijn rood, groen, oranje, laat het zo maar even simpel zeggen. Je snapt, de rode zijn fout, de groene zijn goed. Maar helaas, en dat is wel typerend, zijn er dus heel veel rode vlakken. Omdat er toch wel op heel veel punten eigenlijk te weinig gebeurt in de maatschappelijke organisatie.
0: Ja, dat is niet per se een slordigheid. Het is
1: zeker
0: ook
1: niet.
0: Onschuld.
1: Onschuld,
0: ja.
1: Echt waar. Het is onschuld. Onkunde. En dan dragen we eigenlijk de maatschappelijke organisatie over aan Protect.ngo, onze partner. En die gaat er dan een medewerker bij zoeken van een bedrijf. Die heeft gezegd, wij willen wel gratis helpen.
0: Ja.
1: En zo'n bedrijf die levert dan bijvoorbeeld een hele mooie, hele grote kleding. Zaak die hier in Nederland en ook in Den Haag zit. Die hebben heel veel cybersecurity mensen in dienst. Maar als het daar rustig is, dus ze worden niet gehackt op dat moment, of er zijn geen phishing mails, dan hebben ze tijd over.
0: Ja.
1: En die mensen die mogen dan hun tijd besteden aan dit project. Dan doet Protect.
0: Heb je al enig idee over de belangstelling vanuit dat bedrijf?
1: Zeker. De medewerkers vinden het geweldig om te doen.
0: Nou, dat is natuurlijk heel goed. Ja.
1: Dat is echt, want ja, ze kunnen natuurlijk heel mooi maatschappelijk toevoegen.
0: Ja.
1: En het is ook wel, je leert iemand stapjes te zetten op een toch ingewikkeld vlak.
0: Ja.
1: Nou, en wat ze eigenlijk doen is, ze helpen je de problemen op te lossen, dus de rode vlakjes. Totdat ze echt op groen staan.
0: Ja.
1: Nou, en zo kan je vakje voor vakje aanpakken. Je kan het in één keer doen. Dat is allemaal helemaal kosten meten hoe je het wil. Het is helemaal gratis, dus dat is natuurlijk ook super. Dus ik zou zeggen, maatschappelijke organisaties, klop bij Pep aan, dan gaan we je begeleiden. En ik wil eigenlijk ook wel een oproepje doen. Dan hoop ik natuurlijk ook dat een heleboel Haagse bedrijven luisteren. Want Protect.ngo zoekt ook echt veel bedrijven of eventueel individuele mensen, maar het liefst eigenlijk bedrijven die dus hieraan mee willen werken en hier dus gratis hun inzet op willen plegen om de maatschappelijke organisaties veiliger te maken.
0: Ja, zeker. Ja, nee, dat is volgens mij een heel goed doel. Hè?
1: Zeker.
0: Omdat, nou ja, het klinkt allemaal heel ingewikkeld.
1: Het is heel ingewikkeld, ja.
0: Maar misschien is het helemaal niet zo heel ingewikkeld als je weet hoe het moet.
1: Ik wou net zeggen, we hebben echt specialisten, zowel aan de kant van Pep als aan onze partnerskant. En ze helpen je er helemaal doorheen. Dus het enige wat je eigenlijk, wat echt moeilijk is, is dat je moet aanmelden.
0: Okay.
1: En dan begint de rest vanzelf te stromen.
0: De rest komt vanzelf, ongeveer vanzelf. Nou, het is heel apart dat dit aangeboden wordt. Want het staat ook wat haaks op alles wat Pep aanbiedt aan vrijwilligersorganisaties en een hele brede kring eromheen. Dus
1: Nee. Kijk, aan de andere kant, we helpen maatschappelijke organisaties professionaliseren.
0: Ja.
1: En dat is belangrijk. En wat de burgemeester ook nog voor idee had erbij is, omdat we dit dus doen bij de maatschappelijke organisaties, dat doen we met de vrijwilligers van die maatschappelijke organisaties. Die gaan weer naar huis, die praten tijdens het avondeten erover. En uiteindelijk wordt zo Den Haag steeds meer cyberveilig.
0: Okay.
1: Nou, prachtig mooie bovenliggen, toch?
0: Precies, je zou het als slogan voor Den Haag kunnen gebruiken. Goed, Gert-Jan en Floor, ontzettend bedankt voor je toelichting op de leergang. En op cyberspace.
1: Cybersecurity.
0: Ja. Security.
1: Ja.
0: En nou, graag tot de volgende keer.
1: Ja, super. Okay. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Wij gaan luisteren naar Olivia Dean met een mooi lied. En dat is So Easy to Fall.

0: drop dead.
1: Haagse Helden met Sjane van Rutte.
0: 100% Haags. Den Haag FM.
2: Ja, dit is nog steeds Haagse Helden. En je luistert naar Too Easy to Fall van Olivia Dean. En een titel van een lied van, ik denk, wauw, Drop Dead van Olivia Rodrigo. Ja, daar zal ze haar redenen voor hebben. Inmiddels zijn in de studio de volgende gasten aangeschoven van de Vicentiusvereniging: Wim Philipsen, voorzitter, en Aad van Schie, voorzitter van de Jubileumcommissie. Daar gaan we het straks ook over hebben. Nou, welkom, fijn dat jullie er zijn. Wim, je bent al eerder in de uitzending geweest. Je hebt toen heel veel verteld over de Vicentiusvereniging. Ik zal een hele korte introductie doen.
3: Lijkt wel goed.
2: Ja, dat is goed. De Vicentiusvereniging in Den Haag die bindt de strijd aan tegen financiële, sociale, gezondheids- en culturele armoede. Dat staat op jullie website. En is actief in de omgeving van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. En is gevestigd aan het Westeinde. Ik ben daar een keer wezen kijken. Het is een fantastisch groot en interessant complex, inclusief de tuin. Een voormalig klooster. En vanavond gaan we het hebben over het jubileum van de vereniging. Want hoe lang bestaat de vereniging?
3: 180 jaar dit jaar.
2: Zo, dat is lang.
3: Ja.
2: En ik neem aan dat de vereniging door, in al die jaren door woelige tijden is gegaan.
3: Ja, we hebben een hele rijke, lange historie. En dat zijn we nu ook allemaal in beeld aan het brengen, omdat we dadelijk een soort jubileumboekje willen maken voor het feest. En ja, het is ook heel interessant om te zien hoe dat allemaal gegroeid is.
2: Ja, kun je een paar kenmerkende voorvallen opnoemen die zich in die 180 jaar hebben voorgedaan?
4: Zal ik dat op me nemen? Ik ben bezig met dat boekje waar Wim het over heeft. Dus helemaal in het begin, 1846, dat was het begin. Het was een voorbeeld van een Frans model, een Vicentiusvereniging. Een hele katholieke club, eigenlijk. Een soort bedeling, zou je kunnen zeggen. Want het was een armoedige bende hier in de binnenstad. Echt heel armoedig, want daar hoor je wel eens iets meer over hoe mensen leefden. En ook die katholieke gezinnen, voor zover ze er waren, die waren er in die buurt. Dus ze begonnen leden te werven in 1846. En dan hielden ze conferenties. En met die leden gingen ze gezinnen bezoeken. En gingen ze zich met alle maatschappelijke onderdelen bezighouden die nu eigenlijk onderdeel zijn van de welvaartsmaatschappij.
2: Wat nu heel normaal is?
4: Ja, wat eigenlijk voor een groot deel normaal is. Onderwijs aan die arme kinderen, want dat was er niet voor die arme kinderen. Er was ook geen jeugdzorg. En er was ook, nou, een heleboel dingen waren er niet. Dus ze hadden allemaal liefdewerken, zo noemden ze dat in die tijd. En op al die aspecten gingen ze gezinnen bezoeken. Ze hadden een bibliotheek, deden ze ook. Ze brachten boekjes aan huis, zodat die kinderen konden gaan lezen. Als mensen geen werk hadden, probeerden ze ze ook aan het werk te krijgen. Moesten ze wel echt goed katholiek zijn. Dat was toen wel de voorwaarde.
2: Ja, dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Want anders dan lukt het allemaal niet.
4: Nee, dus, en ze kregen steeds meer vrijwilligers. En ze verschaften voedsel, de spijskokerij, waar de ketel nog in de oude tuin staat. Of in de tuin staat die oude ketel nog.
2: Ja.
4: En waar nu het theatertje is, daar was de keuken. En dat liep uit tot 30.000 maaltijden per week soms. En ook alle basisschoolkinderen kregen allemaal eten. In de winter warm en in het andere deel een ontbijt.
2: Dat zegt wel iets over de armoede in de stad, hè? 30.000 maaltijden in een week.
4: Ja, dat was echt heel hoog. Ze begonnen onderwijs. Dat is eigenlijk wel een hele lange traditie. En er staat nog steeds een school, de Carolenschool. Dat komt er eigenlijk uit voort. Ze hadden in 1851 kochten ze een landgoed. Want dat was aan het Westeinde. Toen konden ze echt goed beginnen. Dat was een oud landgoed. En op de hooizolder was het eerste klasje. Er zijn mooie verhalen over die kinderen. Die kwamen vanuit de Oude Molstraat lopend naar het Westeinde. En een laddertje op. En daar was dan hun nieuwe school.
2: Ja, je hebt het over wat er in de loop der geschiedenis is gebeurd en waar de vereniging zich voor heeft ingezet. En wat zijn op dit moment typerende onderwerpen, actualiteiten waar de vereniging zich hard voor maakt?
4: Ja, onderwijs is altijd een beetje gebleven. We geven nu les aan taallessen aan buitenlanders weer.
2: Ja.
4: Taallessen, dus dat zijn nu de groepen die dat nodig hebben. Het onderwijs is nu wel geregeld. Dus dat doen we niet meer, maar dat doen we. We delen speelgoed uit aan arme kinderen die geen geld hebben. Onvoldoende geld. Dat via de ooievaarspasregeling, die kennen jullie. Dus daar hebben wij een bloeiende winkel waar veel mensen hun speelgoed komen halen. 2 keer per jaar. Dat is een mooi voorbeeld. Er is een soos waar mensen binnen kunnen lopen op donderdag. En daar is er ook soep. En dan, nou goed, dat ja. refereert nog een beetje aan dat oude idee.
2: Dat borduurt voort dat op alles. Ja. En Wim, wanneer is het jubileumfeest? Want er komt ook een feest.
3: Dat is 5 september, zaterdag 5 september. Om 4:00 middags begint het. Tot 's avonds, een uur of 10, gaan we feesten.
2: In dat prachtige complex, neem ik
3: aan. Ja, in de tuin, als het goed is. En anders doen we het binnen, maar we hopen dat we het buiten kunnen doen in de
2: dat
3: tuin.
2: Dat mooi weer is, ja. Zijn er nog speciale initiatieven of activiteiten te verwachten?
3: Ja, we zijn bezig met een kunstenaar die gaat een muurschildering maken op het schoolplein met kinderen van de Carolenschool. Die hebben tekeningen aangeleverd en zo. Dus dat
2: wordt een muurschildering.
3: Wordt daarin verwerkt voor 180 jaar. En we hebben natuurlijk allerlei activiteiten. Maar het gaat vooral om het samenbrengen van alle relaties en mensen die betrokken zijn. Om kennis te maken en te eten en te drinken.
4: Ja,
3: okay.
4: Het is ook misschien leuk om te zeggen dat we heel veel mensen kennen. De Vincentiusvereniging toch onvoldoende of niet. Ik praatte met de bouwcommissie, ik praat ook met de vrijwilligers voor die brochure. En dan zegt er zo'n voorzitter van die bouwcommissie: ja, ik werkte 40 jaar in het ziekenhuis als kok. Ik wist niks van die Vincentiusvereniging. Ik zat aan de overkant. En nou ben ik met al die gebouwen bezig om ze duurzaam te maken.
2: Okay.
4: Want dat gebeurt ook. Hele moderne dingen. Ja. Verduurzaam in gebouwen. Er is een soort Leger des Heils organisatie, Stichting 488. Die huurt nu een aantal van de gebouwen van de Vincentius, waar moeilijke jeugd opgevangen wordt. Ja. Of gezinnen die problemen hebben.
2: Oké, nou, ik kende de Vincentiusvereniging wel, want ik ben katholiek opgevoed.
4: Ja.
2: Katholiek light, laat ik het zo zeggen.
4: Oké. Ja, dat geldt voor mij ook. Ja.
2: Oké, daar hou je niks aan over, behalve een grote interesse toch wel voor dit soort werk.
4: Ja, zeker.
2: Ja, zeker. Goed, we gaan eventjes luisteren naar muziek In Your Eyes van The Weeknd.
3: Oké.

0: ga langzaam afscheid nemen van The Weeknd met In Your Eyes. De gasten in de studio zijn Wim Philipsen en Aad van Schie van de Vincentiusvereniging. Voor de muziek hebben we het al gehad over het feit dat de vereniging al heel lang bestaat, 180 jaar. En er zijn natuurlijk niet altijd fantastische tijden geweest. De vereniging is door haar activiteiten door woelige wateren heen gegaan. En er komt een geschiedenisboek, brochure, ATBM mee bezig. En er komt een jubileumfeest op 5 september. Is dat feest trouwens voor iedereen toegankelijk of zijn er ook nog restricties?
1: Nee, mensen worden wel uitgenodigd, dus het zijn de relaties en
0: dus ja. Wacht de e-mail en de post af.
1: Ja.
0: Oké, prima.
2: Heb je tot de gelukkige behoord.
0: Ja. Er is nog iets wat er gaat gebeuren. Er is een wedstrijd uitgeschreven. En wat voor wedstrijd is dat, Aad?
2: Ja, dan hebben we dat een prijsvraag. Wij zoeken eigenlijk mensen die het een uitdaging vinden om voor jongeren, want dat is wel een probleem in deze stad, ook de jongeren uit wat armere gezinnen, dat er weinig ontmoetingsplekken zijn. En dan worden ze meestal weggejaagd. Dat zijn hangjongeren, die willen niet. En de buurthuizen zijn er ook nog maar heel beperkt. Dus dat is eigenlijk ook weer een nood in deze tijd.
0: Waar moeten ze heen, hè?
2: Waar moeten ze heen? Ja. Ze worden altijd weggestuurd. Want ze doen natuurlijk de verkeerde dingen. Ze blowen. Dat is wel begrijpelijk. Maar van de andere kant geeft ze dan wel ergens een thuis. Dus wij dachten, we hebben nog ruimte vrij in onze gebouwen. Misschien kunnen we via die prijsvraag een aantal jonge mensen vinden die zeggen, wij gaan eens iets goeds opzetten voor een groep jongeren in de binnenstad, in de buurt. Een soort soos. Ze kunnen ook koken. We hebben natuurlijk een prachtige keuken. Maar ze kunnen ook andere dingen bedenken om jongeren te trekken die daar 1 of 2 keer per week terecht kunnen. Ja. En misschien gaan die jongeren zelf dan wat doen. Dat was ons idee eigenlijk.
0: Ja. Ja, je moet natuurlijk wel weten wat die jongeren, ik neem aan dat zijn meestal jongens.
2: Ja.
0: Het zijn niet zozeer meisjes, maar het zijn jongens.
2: Dat is ook op zich nog wel een uitdaging. Ik zou dat er ook meisjes bij waren, maar dat is waar. Dat zijn vaak jongens die weggestuurd worden. Ja.
0: Meisjes minder, maar als ze een keer met zo'n jongen, met die jongens rondhangen, worden ze ook weggestuurd.
2: Ja,
0: een hele grote uitdaging, hè, van wat spreekt ze aan, wat vinden ze leuk.
2: Ja.
1: Nou ja, dat is het vooral. En het is natuurlijk ook gericht op de toekomst. We zijn nog wel 180 jaar, maar we willen natuurlijk nog vooruit.
0: Ja.
1: En vandaar ook dat we de jongere doelgroep, want daar hebben we eigenlijk nog niet veel voor.
0: Nee.
1: Dus proberen we het op deze manier.
0: Ja. Nou, je noemt net een aantal suggesties, hè. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die aan die prijs, aan die wedstrijd mee willen nemen, dat hij misschien met hele onverwachte ideeën.
2: Ja, dat zou ook leuk zijn eigenlijk.
0: Ja, dat zou het leuk zijn.
2: Ja, dat zou zeker leuk
1: dat
2: zijn.
1: Dat zoeken we, ja.
2: Je denkt eigenlijk vaak de bekende dingen, maar het zou heel leuk zijn als er iets anders uit voortkomt.
0: Ja, precies.
2: Wat aanspreekt voor een groep jongeren, dat zou heel leuk zijn. En het zou nieuwe vrijwilligers betekenen voor de Vincentius. En die dan met een jonge doelgroep aan de gang gaan.
0: Ja.
2: Dat willen we eigenlijk graag. Het mag heel verrassend zijn.
0: Nou, ik denk aan leren pokeren. Misschien vinden ze dat wel leuk, maar zo origineel is dat niet natuurlijk.
2: Dat willen we afschaffen in dit land al.
0: Of fatbikes herstellen. Ja,
2: maar we moeten niet te moralistisch zijn. Dat is
0: zeker niet.
2: Ze mag best een beetje, een beetje ondeugend zijn, maar wel uitdagend.
0: Kijk, ze worden natuurlijk, als ze ergens met elkaar zijn, al moralistisch bejegend. Hè, van wat ze doen is niet goed. Dus als je dat ook nog vermengt in een project van de Vincentiusvereniging, dan komen ze natuurlijk niet.
2: Nee, je moet oppassen dat het zo'n hoge drempel wordt. Dus denken, daar hoeven we niet te zijn.
0: Nee, en natuurlijk wil je niet horen wat er allemaal niet aan je deugt. Dat hoor je verder op straat wel, of op school, of misschien van je ouders.
2: Ja.
0: Dus niet moralistisch, hartstikke goed. Ja. En hoe kun je inschrijven?
2: Ja, nou ja, we hebben een persbericht uitgezonden. We hebben nu een aantal organisaties verzameld die vroeger veel jongerenwerk deden en nu misschien veel minder dat kunnen, omdat die buurthuizen er niet meer zijn. Die kunnen ons misschien helpen om entree te zoeken tot die jongeren. Dus we hadden eigenlijk eerst die prijsvraag uitgeschreven en dan moesten mensen tot 15 juni. Er is nog niet gereageerd, dus we gaan van de week opnieuw met die. We nemen meer tijd, dat kan ook. De hele zomer kan het nog.
0: Ja.
2: Dus we gaan opnieuw een campagne beginnen, denk ik. Van de week komt de jubileumcommissie weer bij elkaar. Die moest ook even door vakanties. Dus nu begint het allemaal wel te naderen. Dus we moeten een nieuwe impuls eraan geven. Daar gaan we het van de week over hebben.
0: Een nieuwe ingang van hoe kom je het snelste bij.
1: Bij de jonge groep.
2: Ja, we hebben nu wel een lijst van clubs die we kunnen benaderen. Die soms hebben moeten stoppen met jongeren omdat ze daar geen financiering meer voor krijgen. Hebben wij wel de mogelijkheden voor. We hebben de gebouwen en we kunnen een aantal jaren een activiteit bij ons doen, ontwikkelen.
0: Ja.
2: dat betalen wij dan vanuit de opbrengst van onze gebouwen. Kan dat?
0: Ja, precies. Dus jullie kunnen faciliteiten ter beschikking stellen.
2: Ja.
0: En wat moeten ze indienen als belangstellende voor de prijs?
1: Een plan, omschrijving en wat voor doelgroep ze hebben. Of ze al een doelgroep hebben en wie brengen ze mee.
0: Ja, gewoon heel concreet uit.
1: Ja, dus echt een soort businessplan-achtig iets. Maar
2: voor
1: dan
2: een jaar, en het kan ook verlengd.
0: Ja.
2: Dat, en het mag ook een uitdagend, zoals je zei, een heel uitdagend iets zijn.
1: Iets nieuws.
0: Ja, het mooiste is natuurlijk waar je nog nooit over hebt nagedacht.
2: Ja, dat eruit.
0: Onze leeftijd, ik zit er maar bij me.
2: Ja.
0: En dat je denkt, jeetje, dat is interessant.
2: Dat zou heel leuk zijn. Ja. Want wij zijn.
0: En wat is nou de prijs, behalve de eer?
1: Nou, dat het project wordt gerealiseerd natuurlijk zo snel mogelijk. En dat wij in ieder geval garant staan om het eerste jaar te financieren en te faciliteren.
0: Ja, okay.
1: En als het een succes wordt, dan kan het natuurlijk doorgroeien.
2: Dan wordt het een vaste, min of meer.
0: Dat is de prijs. Erkenning van het plan wat je hebt ingediend. Ja. En eeuwige roem.
2: Eeuwige roem.
1: Ook dat, ja.
2: Eeuwige Haagse roem.
0: Eeuwige Haagse roem. Oh jee. Even terug naar het jubileum zelf. Zijn er nog andere bijzondere dingen die er gebeuren op die dag op 5 september? Behalve het bekendmaking van wie de prijs heeft gewonnen.
2: Ja, misschien ook wel leuk om even over dat verhaal van wij, die onbekendheid is vaak wel iets wat ons achtervolgt voor een deel. En we willen eigenlijk in het Kloosterpad, dat is een zijstraatje van het Westeinde.
0: Ja.
2: Dan willen we eigenlijk ook een grote kaart ophangen. Er gaat een drone binnenkort de lucht in om onze gebouwen in beeld te brengen.
0: Oh, ja.
2: En dan geven we met pijlen aan waar wat gebeurt. En op die manier willen we ook laten zien aan de buurt, kijk, dat doen wij allemaal in de gebouwen.
0: Ja.
2: En dat, dus ook, dat moet ook klaar zijn op 5 september.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Dat is ook een idee.
0: Ja, dat kan een hele verrassing zijn. Want dat heb ik zelf, merkte ik zelf toen ik met Open Monumentendag ging kijken.
2: Ja.
0: Ik rolde van de ene verbazing in de andere. Van dit is er en dat is er. Dus het kan best zijn dat de buurt het ook niet helemaal weet.
2: Nee, dat klopt. Dat is ook gewoon zo, denk ik. Dat realiseren we ons ook.
0: Ja.
2: En wat er nou achter die muren gebeurt of achter die poort. Er zit een school, dat weten ze dan. En een speelgoedbeurs weten ze inmiddels ook, want die zit op dat randje duidelijk.
0: Ja.
2: Maar wat er verder gebeurt, dat is toch vaak lastig te verkopen. En we willen dat eigenlijk wel doen. Door toch wat meer bekendheid te geven. Wat ook weer nieuwe mensen aantrekt die iets willen gaan doen. Dus dat is wel een dingetje, ja.
0: En wie opent dat jubileumfeest?
2: Ja, dat is nog een onderwerp waar we nog even mee behandelen.
1: We hadden de burgemeester geboekt. Ja. Maar tijd was nog niet bekend natuurlijk. Want we moesten dat nog organiseren. Maar het secretariaat had gezegd, we houden de dag vrij. Ja. Maar nu is de tijd bekend. Nou kan de burgemeester niet.
0: Dus
1: we zoeken een nieuwe VIP.
2: Ja. Mag ook een verrassende VIP zijn. Ja. We zijn nog een beetje aan het brainstormen.
0: Je kunt ook daarin heel verrassend zijn.
2: Ja, dan moeten we dat nu maar doen.
0: Ja, want ik weet van de burgemeester, die is heel veel bij openingen. Heeft heel druk.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Is altijd overal nergens.
2: Ja.
0: Nou ja, veel succes met het vinden van een hele verrassende.
2: Dat gaat ongetwijfeld lukken.
0: Ja, er is nog een gezin dat woont ergens richting Wassenaar. Een heel groot kasteel.
2: Ja,
0: is altijd overal nergens.
2: Ja.
0: Nou ja, veel succes met het vinden van een hele verrassende.
2: Dat gaat ongetwijfeld lukken.
0: Ja, er is nog een gezin dat woont ergens richting Wassenaar. Een heel groot kasteel.
2: Ja, nou precies. We zitten ook inderdaad

En dit was Material Lover van Sienna Spiro. We zijn alweer aan het einde van de uitzending gekomen. En dit was dus Haagse Helden voor deze week. Nou, fijn dat je hebt geluisterd. En dank, heel veel dank aan onze gasten. We zijn er weer volgende week, maandag 22 juni. En mocht je in de tussentijd nog eens naar Haagse Helden willen luisteren, dat kan altijd via Spotify en op Uitzending Gemist op de website van Omroep Den Haag FM. Nog een hele fijne avond. En we sluiten af met Shut Up and Dance van Walk the Moon. Ja, tot tijd om stop met praten en te gaan dansen. Haagse

0: Haagse Helden met Sjane van...
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oudere zoontje was er ook bij. Hij werd niet geraakt. Maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje en rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door Paro werd lastiggevallen. En op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals limonade. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke ondersteuning geven. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. En het Metzlerorgel in de Grote of Sint-Jacobskerk krijgt deze zomer een grote renovatie. En om de kosten te helpen dekken wordt op vrijdag 19 juni een benefietconcert georganiseerd. Het orgel staat al 55 jaar in de kerk en heeft last van slijtage en vervuiling. Tijdens het benefietconcert klinken onder andere werken van Bach, maar ook van de Beatles. Dan nog het weer. Bewolking, af en toe zon. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen is het zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oudere zoontje was er ook bij. Hij werd niet geraakt. Maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje en rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door Paro werd lastiggevallen. En op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals limonade. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke ondersteuning geven. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. En het Metzlerorgel in de Grote of Sint-Jacobskerk krijgt deze zomer een grote renovatie. En om de kosten te helpen dekken wordt op vrijdag 19 juni een benefietconcert georganiseerd. Het orgel staat al 55 jaar in de kerk en heeft last van slijtage en vervuiling. Tijdens het benefietconcert klinken onder andere werken van Bach, maar ook van de Beatles. Dan nog het weer. Bewolking, af en toe zon. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen is het zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oudere zoontje was er ook bij. Hij werd niet geraakt. Maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje en rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door Paro werd lastiggevallen. En op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals limonade. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke ondersteuning geven. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. En het Metzlerorgel in de Grote of Sint-Jacobskerk krijgt deze zomer een grote renovatie. En om de kosten te helpen dekken wordt op vrijdag 19 juni een benefietconcert georganiseerd. Het orgel staat al 55 jaar in de kerk en heeft last van slijtage en vervuiling. Tijdens het benefietconcert klinken onder andere werken van Bach, maar ook van de Beatles. Dan nog het weer. Bewolking, af en toe zon. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen is het zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten. Die zachte veertjes, stuk geschoten.

dit was een nummer van het thema-album van vanavond, van ieder geval de eerste uur. Het album heet Kuchin Moon. Een soundtrack van een niet bestaande film uit Japan. Kuchin Moon.

Het volgende nummer is van Guru Guru. Van het album Gelopen Trotter. Het nummer May Dream. May Dream.

Ja, dat was een nummer van de Japanse band Color. En dat is een solo-project van een van de bandleden van het Japanse Goat. Het volgende nummer is van Mirli Torinko. Dat is weer een solo-project van de percussionist en clarinetist van de Meridian Brothers.

Ja, dat was Paddy Steer op zijn album Dragon's Breath. En het werd nog... Ja, wat kwam er voor? Ja, dat was Merely Torinco. En nu gaan we terug naar het themaalbum van dit eerste uur. Cucine Moon. Cucine Moon. Radio Tonka, Dapper en Oud.

Ah, clairement récupération.

Ja, je luistert naar Kuchin Moon. En het nu, dit volgende nummer is van Michael Turtle.

Giant, giant, giant.

Yellow, burning, burning, burning, burning.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oudere zoontje was er ook bij. Hij werd niet geraakt. Maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje en rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door Paro werd lastiggevallen. En op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals limonade. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke ondersteuning geven. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. En het Metzlerorgel in de Grote of Sint-Jacobskerk krijgt deze zomer een grote renovatie. En om de kosten te helpen dekken wordt op vrijdag 19 juni een benefietconcert georganiseerd. Het orgel staat al 55 jaar in de kerk en heeft last van slijtage en vervuiling. Tijdens het benefietconcert klinken onder andere werken van Bach, maar ook van de Beatles. Dan nog het weer. Bewolking, af en toe zon. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen is het zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Radio Tonka, dat er na het tweede uur. De band All Is Sound, het album All Is Sound van. Het Cosmic Tones Research Trio.

が好き？真ん中ってそんなに居心地がいいのかな？追いかける

van de muzikant KG Haino, Jim O'Rourke en Oren Ambarchi was dit het album Now While It's Still Warm, Let Us Pour In All The Mystery. Het volgende nummer is van de Art Ensemble of Chicago.

Je luisterde naar Sylvester op van zijn album Step 2. En het volgende nummer is van Joan Armtrading. Het nummer heet So Good.

Je luisterde naar Roberta Flack met Conversation Love. Dit nu is Sly in the Family Stone.

0: I want.
1: De laatste nummer van dit uurtje Dappere Naald is van Guru Guru. Het werd voorgegaan door Dinosaur L.
2: On the flexophone, Tommy.
1: Blijf lekker luisteren straks, 2 voor 2. Goeie muziek.
2: Thank you.
3: Helmut Hattler. On bass.

ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oudere zoontje was er ook bij. Hij werd niet geraakt. Maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje en rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door Paro werd lastiggevallen. En op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals limonade. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke ondersteuning geven. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. En het Metzlerorgel in de Grote of Sint-Jacobskerk krijgt deze zomer een grote renovatie. En om de kosten te helpen dekken wordt op vrijdag 19 juni een benefietconcert georganiseerd. Het orgel staat al 55 jaar in de kerk en heeft last van slijtage en vervuiling. Tijdens het benefietconcert klinken onder andere werken van Bach, maar ook van de Beatles. Dan nog het weer. Bewolking, af en toe zon. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen is het zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De gemeente waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien.

In Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oudere zoontje was er ook bij. Hij werd niet geraakt. Maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje en rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door Paro werd lastiggevallen. En op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren. Voorbijgangers worden bekogeld met waterballonnen. En soms zit er in plaats van water een andere vloeistof in, zoals limonade. Het bekogelen van mensen is strafbaar. Daders kunnen opgepakt worden voor bijvoorbeeld vernieling of het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. De soepbus op de Koekamp moet mogelijk verhuizen. De gemeenteraad wil een locatie die beter recht doet aan privacy, rust en waardigheid van bezoekers. De organisatie achter de soepbus is verbaasd, want klachten over privacy zijn hen onbekend. Elke avond delen vrijwilligers op de Koekamp soep en ander voedsel uit aan dak- en thuislozen. Ook komen er wekelijks hulpverleners die medische en maatschappelijke ondersteuning geven. Wie over de Hoefkade en de Parallelweg rijdt, maar geen ontheffing heeft, krijgt voortaan een boete. In februari zijn pollers in de twee straten vervangen door camera's. Zo'n 18.000 keer kregen bestuurders een waarschuwingsbrief van de gemeente op de mat. Maar vanaf vandaag worden dus boetes uitgeschreven. En het Metzlerorgel in de Grote of Sint-Jacobskerk krijgt deze zomer een grote renovatie. En om de kosten te helpen dekken wordt op vrijdag 19 juni een benefietconcert georganiseerd. Het orgel staat al 55 jaar in de kerk en heeft last van slijtage en vervuiling. Tijdens het benefietconcert klinken onder andere werken van Bach, maar ook van de Beatles. Dan nog het weer. Bewolking, af en toe zon. Maxima rond 19 graden. Vanaf morgen is het zonniger en droger. Later in de week loopt de temperatuur op tot 30 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Spreek met Jolanda Baaiens. De gemeente waarschuwt opnieuw voor oplichters die valse QR-codes op parkeerautomaten plakken en zo geld hopen te ontvangen. Eerder waarschuwde de gemeente ook voor dit soort nepcodes. Nu zijn ze weer gezien in Scheveningen. Wie daar parkeert, wordt nogmaals op het hart gedrukt de codes niet te scannen. Sayed A. uit Rijswijk moet 30 jaar de cel in voor de moord op zijn buurvrouw Paro. De 38-jarige moeder werd bijna 2 jaar geleden doodgeschoten in het portiek van het appartementencomplex waar ze woonde. Haar 4-jarig oudere zoontje was er ook bij. Hij werd niet geraakt. Maar later zijn er wel kogels in zijn broodtrommeltje en rugzak en capuchon gevonden. Tijdens de zitting vertelde de dader dat hij door Paro werd lastiggevallen. En op de vraag of hij spijt had, gaf hij geen antwoord. De celstraf van 30 jaar is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De politie in Den Haag waarschuwt voor een nieuwe trend onder jongeren.